0: weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jean

0: Vriends heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers Huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriends werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: beter dan het was.
1: In Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.

City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer

0: Is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: alles wat ik wil, ben jij. Alles
1: wat ik wil. Gouden Stad Radio. 24 uur per dag het laatste nieuws, de leukste uitgaanstips en de lekkerste muziek.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67... En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad. Oh!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
1: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien.
0: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
2: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
0: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Voor Gast uit de Streek ben ik dit keer eens in Oudewater gebleven en wel bij Theo Zoethoutmaar. Theo Zoethoutmaar, ben jij een Oudewatenaar?
12: Nee, niet een echte Oudewatenaar. Ik ben pas op mijn 23ste hier komen wonen. En daarvoor woonde ik in Waddinxveen.
11: Aha, dat zeiden de kinderen op middelbare school heel vaak. Wie komt er hier uit Waddinxveen? Want die zaten natuurlijk allemaal in Gouda op school. Maar daar heeft jouw wiegje ook niet gestaan?
12: Nee. In Waddinxveen heeft mijn wiegje gestaan.
11: Dus dat wel?
12: Ja.
11: En ook lagere school?
12: En daar heb ik op de Sint-Jozefschool lagere school gezeten. En op mijn 22e kwam ik hier

0: Oude Water. Ook weer op de Sint-Jozefschool. Dat hield ik vol tot mijn bijna 63ste.
1: Maar dan maak je wel een hele flinke stap.
0: Ja, maar het is allemaal Jozefschool.
1: Precies, Jozefschool. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, vertel eens over die tijd in Waddinxveen als jeugd.
0: Oh, ik hield van voetballen. We woonden naast de school en naast de kerk.
1: Aha.
0: En mijn ouders kwamen daar in 1955 wonen. En ik was toen een jaar of 3, 4. En hadden we een hele leuke wijk. We konden veel buiten spelen. Het was een hele nieuwe wijk. De Victorwijk. En daar ben ik opgegroeid.
1: Ja. Ja, tot je 12e. En toen moest je natuurlijk naar de middelbare school.
0: Ja, toen ging ik naar de ULO in Boskoop. Want dat was een 3-jarige school. Dat was wel handig. Dat schoot meestal een beetje op. En na die 3 jaar ben ik naar de kweekschool gegaan in Rotterdam.
1: Oh.
0: De voorloper van de PABO van tegenwoordig.
1: Ja.
0: En dat was een hele leuke opleiding. Waar alleen maar jongens op school. Ja, alleen ja. Dat, die had een vrouwelijke afdeling, dat was de Lucia Kweekschool. En de mannelijke, dat was de Thomas Morris.
1: Wat apart.
0: Ja.
1: Wat apart, was dat toen nog steeds gescheiden?
0: Ja, dat was helemaal gescheiden, ja.
1: Ongelooflijk.
0: Heel af en toe hadden we een feestje op school.
1: Ja.
0: En dan hadden we uitwisselingen.
1: Ja. Toch grappig, hè?
0: Ja.
1: Dan denk je van, jongens, in de huidige, deze tijd.
0: Ah, dan praat ik over, even kijken, 65 dat ik daar naartoe ging. En op 70, 1970... Toen was ik afgestudeerd, zeg maar.
1: Ja. En militaire dienst?
0: Toen ben ik een paar maanden aan het werk geweest.
1: Oké.
0: In Gouda.
1: Aha.
0: En af en toe in Woerden. En in 1971 ben ik in militaire dienst gegaan. En dat duurde 1,5 jaar.
1: Ja. En waar?
0: Ik was in Schaarsbergen. Bij het Gardejagers. Dat was ook wel weer een aardige tijd, hoor. Ik was daar voerier. Dus je moest de lakens uitdelen. Dat was een hele goede job wat dat betreft. Ja.
1: Lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja.
1: De lakens uitdelen.
0: Ja.
1: Tussen al dat jonge spul.
0: Ja, zeker.
1: Ja, want had je toen de PABO al afgemaakt?
0: Ja, toen was ik helemaal klaar.
1: Oh, dus je was eigenlijk een later instromer voor de militaire dienst.
0: Ja, ik moest een paar keer uitstel aanvragen.
1: Ja.
0: En ik heb er nog een kameraad aan overgehouden waar ik nog steeds bevriend mee ben. En we komen 1, 2 keer, 3 keer per jaar komen we bij elkaar.
1: Fantastisch.
0: Dus dat is ook nog weer een fijne tijd was dat. Ja.
1: Goh, fantastisch als je daar goede vrienden aan overhoudt.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Want je hebt al die tijd ben je dus in het onderwijs gebleven. Al die jaren.
0: Ja.
1: Nooit een andere dwarsstraat gemaakt of zo?
0: Nee, ik heb wel eens gedacht van, toen ik aan het lesgeven was, ik ga nog iets doen van logopedie. Maar dat is eigenlijk nooit van gekomen. Het was best een hele drukke tijd. Want die eerste klasse die zaten bom vol. Zo'n 36 leerlingen. En dat was nog wel de tijd van zitten. Ja, dus weinig beweging in de klas.
1: Ja.
0: En mondje dicht, want anders dan wordt het een chaos met 36 kinderen. Ja. Dat kun je tegenwoordig niet meer voorstellen.
1: Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Want hoe hou je die kinderen zo in het gareel?
0: Ja.
1: Dan moet je wel behoorlijk veel overwicht hebben.
0: Ja, dat is... Dat is wel een hard werken. Ja.
1: Ja, dat geloof ik ook. Want je hoeft er maar één tussen te hebben die een beetje dwars is.
0: Ja,
1: maar dat viel wel mee.
0: Het publiek was best wel aardig. Als ik zo die eerste jaren bekijk, nou, dat waren best aardige kinderen.
1: Ja?
0: Ja hoor. Dat is nog heel veel namen weet ik van die eerste jaren, weet ik nog wel zo even te noemen. Ja.
1: Nou, sommige kinderen blijven hier ook altijd bij.
0: Ja.
1: Als het een beetje bijzonder is of zo.
0: Ja. En dat is in het negatieve en in het positieve is dat zo.
1: Oh, absoluut. Ja. Maar ja, dan ben je hier en dan komt er natuurlijk ook iets anders nog langs. Hè? Want ik bedoel, dan ben je militaire dienst, dan ga je eruit, dan ga je naar de school, word je aangenomen. Ben je altijd op de Jozefschool gebleven?
0: Ja, hier in Oude Water altijd op de Jozefschool.
1: Oké, dus ook op de oude Jozefschool?
0: De hele oude Jozefschool.
1: En waar was die ook alweer?
0: Dat was bij het grote parkeerplaats bij de voetbalvelden. Waar nu het bolwerk.
1: Ja.
0: Ja, daar stond onze school. Oh. En naast die school, er waren allemaal volkstuintjes. En dat is later weggegaan. Toen kwam er een tennisbaan. Kwam daar, en we hadden heerlijk dat terrein hadden om als voetbalveld door de week. En ik heb nog een jaar in de oude kantine van Unio gezeten. Dus de oude veld aan de overkant. En dat was een hele leuke tijd. Want de tap was wel weggehaald uit de kantine. Maar verder was het een hele ruime klas, zeg maar.
1: Ja, ja. En eigenlijk ook wel gezellig.
0: Jawel, het was heel gezellig in die tijd. Ja.
1: Want ik heb begrepen dat die oude school, die was toch ook wel behoorlijk als een end.
0: Ja, daar zaten de gaten zaten daar in de muren.
1: Ja.
0: Ja, dat was geen, zeg maar, een prettige omgeving.
1: Nee, dat was een schoonheidsprijs.
0: Maar ik weet wel dat toen ik kwam solliciteren hier in Oudewater bij meneer Pollemans.
1: Aha.
0: Dat hij zei van, nou, met een jaar dan zijn we er wel uit, dan... Dat gaat wel snel.
1: Ja, maar was
0: het, heeft
1: dat
0: ook
1: nog
0: zo? Het heeft nog een jaar of even kijken. Een jaar of drie heeft het wel geduurd voordat de nieuwe school er ook werkelijk stond in Klein Ekendorp.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, het was niet alleen de Jozefschool, hè? Er zat nog een andere school bij.
0: Daar zat toen nog de.
1: Was niet
0: openbare school, heeft daar toen naast gezeten.
1: Ja.
0: En die heeft weer andere bestemmingen gekregen. Klaafdie 4 heeft er ook in gezeten. En we hadden daar natuurlijk ook een gymzaal erbij. Dat was ook wel heel fantastisch.
1: Zeker, zeker.
0: Ja.
1: Ja, want dan hoefden jullie niet naar buiten. Zoals de meeste scholen, want die gingen toch gymmen in de sporthal?
0: Ja, maar we moesten wel uit onze school. We moesten wel naar buiten om naar de Eiber te gaan.
1: Precies, precies. Want ik heb ook nog meegemaakt dat er een noodschool is geweest. Of tenminste die containers.
0: Ja, maar dat is veel later.
1: Dat is echt veel later.
0: Dat is... Even kijken. Nou, die heeft op de parkeerplaats was het, hè, waar de.
1: Ja.
0: Daar heeft hij gestaan. En die heeft daar een jaar of vier heeft hij gestaan. Want zo lang duurde het voordat we over konden naar die school. En dat was best wel eventjes wennen.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Ja, want we hadden altijd een school met één verdieping. En toen, die nieuwe school, dat was met twee verdiepingen, traplopen enzovoorts.
1: Ja, dat was even een ander werk.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Nou, ik heb het toen zien gebeuren, dat die containers daar kwamen.
0: En
1: ik heb me er helemaal over verbaasd, maar het was natuurlijk ook echt wel nodig. Maar gaan we even terug naar die school, naar het school of helemaal het onderwijs.
0: Ja.
1: Want het onderwijs is natuurlijk in de loop der jaren ook wel veranderd.
0: Ja, dat is maar we zeggen dat het helemaal op de kop gegaan is eigenlijk... De invoer van de computer. Die heeft
1: ook
0: natuurlijk een hele grote invloed gehad.
1: Ja.
0: En in plaats van het krijtje wat kraste op het schoolbord, hadden we de digiborden. Nou ben ik daar nooit zo handig mee geweest hoor. Dat was pas van de laatste tijd. Hè. Die digiborden die kwamen pas op het eind van mijn schoolperiode, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, kijk, de krijtjes, dat is op zich nog niet zo erg. Maar die digiborden, ja, dat is heel wat anders. Maar ik bedoel, is er ook qua wetgeving heel veel veranderd.
0: Ja, als je kijkt naar wat we met de kinderen allemaal konden gaan doen.
1: Uh-huh.
0: Dat was veel uitgebreider.
1: Ja. In die zin, in welke zin?
0: Nou, dat je veel meer andere lessen ging geven.
1: Ja.
0: Ja, vroeger had je godsdienst op programma staan, maar nu was het... Over alle andere godsdiensten, niet alleen over de eigen godsdiensten.
1: Niet alleen over de katholieken.
0: Nee.
1: Maar vind ik dat op zichzelf helemaal niet zo gek. Want
0: je hebt
1: natuurlijk een best gekleurde gemeenschap.
0: En de scholen worden natuurlijk nu ook steeds pluriformer in die zin.
1: Zeker, zeker. Maar we zijn weer eventjes door onze tijd heen. Zou jij het eerste stuk even willen aankondigen?
0: Ja, ik heb uitgekozen The Times The Times They Are Changing van Bob Dylan. We zitten in een tijd waarin alles op zijn kop gaat. Op politiek terrein en op maatschappelijk gebied. Dus vandaar dat ik iets in de veranderende tijd gekozen heb. Want ik ben nu 75. Het gaat steeds moeilijker om met veranderingen om te gaan.
1: En dat is
0: daar hebben meer mensen last van. overal krijgen we ruzie over. We willen allemaal elektriciteit gebruiken, zoveel mogelijk. Maar als er in je achtertuin een nieuwe windmolen moet komen, dan staan we op onze achterste benen.
1: Ja, maar we gaan dit even draaien. Dan zijn we zo weer bij je terug.

0: We zijn weer terug bij Theo Soethout, maar mijn gast uit Gast van de Streek. Mijn naam is Wilde Vries. En Theo, we gaan even naar groep 6. Want daar heb je, naar mijn idee, oftewel klas 4. Daar heb je volgens mij het allermeest in gestaan.
1: Ik ben begonnen in klas 4.
0: Ja.
1: In 1972. En pas veel later gingen we praten over groepen. En dan wordt het groep 6, want dan kregen we ook de twee kleutergroepen kregen we daar natuurlijk bij. De groepen 1, 2. En ja, in de groep 6, en daarna heb ik groep 7 gehad en weer terug naar groep 6 en weer een keer naar 8. En dat wisselde dus regelmatig. Die hogere groepen, dat lag wel meer dan de lagere groepen in ieder geval. Ja, dat is duidelijk.
0: Nou, in welke zin?
1: Nou,
0: je kon wat meer met die kinderen.
1: Je kon er wat meer mee doen en je kon je ei kwijt in de lessen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was toch wel een van de belangrijke dingen. Ja?
0: Maar ik kan me voorstellen, want ik bedoel, als je van die hele kleintjes hebt, tuurlijk, het is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar je wil ook wat resultaten zien na een paar jaar, denk ik.
1: Ja, maar met die kleintjes, daar hadden we niet echt een opleiding voor gekregen. Hè?
0: Nee.
1: Dat was net als dat de kleuterjuffen geen opleiding hadden om in hogere groepen les te geven. Dat is pas veel later is dat rechtgetrokken allemaal.
0: Uh-huh.
1: Door bijlessen te krijgen en extra studie te volgen door de kleuterleiders. Maar de andere kant op, daar kreeg je niet zozeer een opleiding voor.
0: Nee. Dus daar moest je eigenlijk maar een beetje pionieren.
1: Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen wat je ook zegt. En waar we ook mee begonnen, als die kinderen in een jaar of 10, 12 zijn, dan hebben ze zich al een beetje een mening gevormd en dan gaan ze eigenlijk een beetje pre-middelbare school. Dat lijkt mij wel heel leuk.
1: Ja, het is een boeiende leeftijd waarin heel wat verandert aan de kinderen. En dan ga je toch wel veel meemaken.
0: Ja, absoluut.
1: Ja,
0: absoluut. En als je dan die kinderen naar de middelbare school gaan, dan moet dat voor jou ook wel een soort afsluiting zijn voor datgene wat je hebt gedaan met die kinderen.
1: Nou, ik kan me nog herinneren, nu je daar toch over begin, dat mijn eerste klas, klas 4, dat die met vakantie gingen, dat ik toch wel eventjes een beetje
0: Traaties
1: een traantje in mijn ogen had
0: eigenlijk
1: van de eerste groep. Dat is ontegenzeggelijk waar.
0: Ja. Nou, je bent met kinderen bezig.
1: Ja.
0: En je ziet ze elke dag.
1: Ja. En, je maakt heel wat met ze mee uiteraard.
0: En het is ook net wat je zegt, je weet niet wat er achter al die deuren gebeurt.
1: Inderdaad, dat is heel, heel verschillend natuurlijk.
0: Ja. Maar zie je dat nu ook in het onderwijs? Want je hebt nu natuurlijk, we zeggen al van de pluriforme samenleving, dat moet je natuurlijk ook tegenkomen in de klas.
1: Ja, dat kom je ook tegen. Je ziet ze, je krijgt uit alle milieus krijgen kinderen
0: voor je neus
1: te zien.
0: Ja.
1: En wat te leren en proberen te leren.
0: Ja.
1: En dat leren ze natuurlijk tegenwoordig wel heel anders dan dat het vroeger ging. Vroeger was het voor de kinderen vaak het luisteren naar de meester en die pompt en die pompt en die pompt. En de kinderen moeten het maar binnenkrijgen. Tegenwoordig is het toch meer een activiteit van de leerlingen zelf het leren. En dat is toch wel heel omgedraaid ten opzichte van vroeger.
0: Je bedoelt dat ze veel meer zelfstandig moeten doen?
1: Ja, dat ze veel meer uitgedaagd worden om dingen te ontdekken.
0: Ja.
1: Hoe is dat? Was er in het begin echt niet bij.
0: Maar is dat ook niet een beetje moeilijk voor een leerkracht? Als je dus alleen maar een paar aanwijzingen geeft en de kinderen moeten het zelf verder maar uitzoeken.
1: Maar
0: daar leren ze wel van, maar
1: ze leren meer van het zelf ontdekken en oh, zit het zo in elkaar, dan dat ik sta te vertellen. En dan moeten ze het maar aannemen dat het kloppend is.
0: Ja, want dan zit ik te denken naar mijn eigen lagere school, dat je al die tafels moest leren.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe dat nu gaat, hoor.
1: Ja, die tafels zijn nog steeds belangrijk.
0: Nou, dat ze belangrijk zijn, dat staat buiten kijf.
1: Want dat is voor snel kunnen rekenen, is dat gewoon een must.
0: Ja.
1: Maar het wordt minder.
0: Ja.
1: Het geheugen dat wordt minder getraind dan dat het vroeger was.
0: Nou kijk, dat is precies wat ik bedoel. Want je zegt wel van de het binnenkomen van de computer en allerlei andere zaken. Vroeger moest je er toch niet aan denken dat iemand met een rekenmachine op school kwam.
1: Nee, dat was zwaar verboden.
0: Ja, precies.
1: Dat kwam er echt niet in.
0: Nee.
1: En nu kun je niet meer zonder.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, maar dat betekent wel dat als die kinderen dan een opdracht krijgen, ik heb altijd geleerd van, je mag de computer wel gebruiken, maar je moet wel weten hoe het dus in het echt gewoon gaat met het papiertje.
1: Maar of dat nu altijd zo is, dat
0: geloof ik niet meer.
1: Dat betwijfel ik.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar goed, op een gegeven moment ben je hier al wat jaar. En dan kom je natuurlijk ook een meisje tegen.
1: Oh, dat was al voordat ik op school begon hier, hoor.
0: Oh ja?
1: Dat meisje had.
0: Nou, vertel.
1: Ja, er komt zo meteen een liedje over. De eerste keer dat ik mijn vriendin zag, toen had ze een rood pak aan. En ze deed examen in Rotterdam voor de, toen MULO heette dat. En vandaar dat zo meteen heb ik daar ook een passend liedje bij gevonden.
0: Fantastisch.
1: En ja, we waren, ik zat in dienst en toen hebben we ons verloofd. We waren op weg naar een bruiloft van een dienstkameraad. En toen hebben wij ons verloofd vlak voor het Feyenoordstadion.
0: Wat leuk.
1: Mijn vriendin was Amsterdamse, dus die was van een andere club. En ja, toch hebben we dat stand gehouden allemaal, zo'n bijna 52 jaar.
0: Echt?
1: Ja?
0: Ja.
1: Dus dat was een hele tijd.
0: Ja, maar ga nog eens even door, want je was dus verloofd. En op een gegeven moment, ja, dan ga je toch plannen maken,
1: ja,
0: voor de toekomst.
1: En toen kwam Klein Hekendorp gelukkig voorbij.
0: Aha.
1: Want tegenwoordig praten we over woningnood. Dat was in die tijd een fluitje van een cent om een woning te krijgen.
0: Ja.
1: Ja, dat was ja, een hele prettige bijkomstigheid.
0: Ja, kreeg je bijna een huis bij de aanstelling?
1: Nou, ik heb eerst een jaar gewerkt hier en toen kregen we pas
0: een woning.
1: Een woning, ja, ja.
0: Aha. Aha. Nou, dat is fantastisch. Dus er moest er ook getrouwd worden?
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat gebeurde in Waddinxveen.
0: Aha.
1: Want daar woonde ook mijn vrouw. En ja, toen was het feest met de kinderen in Waddinxveen. Die kwamen met een bus naar Waddinxveen toe. Deden mee tijdens de eucharistieviering met zingen en dergelijke. Dus het was een heel, heel mooi feest. En daarna terug naar Oudewater. En de eerste ochtend stond gelijk de eerste leerling weer op de vloer. Die belde aan. En ik zal zijn naam nog niet noemen, hoor, want misschien dat hij er nog last van zou hebben.
0: Oh, je bedoelt, hij woont nog want, hier?
1: Hij woont nog gewoon hier, ja, ja. En hij kreeg een stroopwafel en dat deed je heel lang mee. En ja, dat doe ik al lekker lang mee, zei hij, want dan kan ik wat langer blijven.
0: Aha, aha. Maar had hij ook een bepaalde boodschap?
1: Nou, dat niet direct.
0: Oké. Maar hij moest wel even bij de meester langs.
1: Ja, hij moest wel even langskomen.
0: Fantastisch, ja. Fantastisch. Wat zal die jongen genoten hebben?
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Maar ja, toen moesten we toch wel weer gewerkt worden.
1: Ja, daarna zijn we weer aan het werk gegaan natuurlijk. Ja. En de kinderen kwamen in groepjes van zes kinderen. Kwamen ze in ons nieuwe huis pannenkoeken eten uiteraard.
0: Geweldig, ja, geweldig. Dus jouw vrouw, kerstfest, ja, er stond lekker pannenkoeken te bakken voor de kinderen die even langskwamen.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Dat moet hartstikke gezellig geweest zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En waarschijnlijk ook jaren. Maar we zijn er weer doorheen, zo snel gaat het. En je had het al gezegd, je hebt een heel mooi tweede stuk klaarstaan. En ja, dat is?
1: En dat is The Lady in Red van Chris de Burg. En dat is naar aanleiding van wat ik net zei.
0: Heel toepasselijk, ja. Heel toepasselijk. Dan gaan we naar luisteren.

0: voor Gast uit de Streek ben ik nog steeds bij Theo Soethoutmaar. En dan hebben we het gehad over de kinderen op school. Maar volgens mij zijn er nog meer kinderen die belangrijk zijn voor jou.
1: Nou, dat waren ook kinderen op school, hoor. Want ze hebben gewoon op de Joodse school gezeten. Wij hebben 3 dochters. En de eerste werd in, even kijken, in 1974 geboren. En een verhaal daarbij is dat vlak daarvoor was de, waren de wereldkampioenschappen in Duitsland. En ik ging met een met Paul Satink, leerkracht van de, van andere klas, gingen we eventjes heen en weer naar Dortmund, terwijl mijn vrouw hoogzwanger was. Dus dat, nou, dat vond ze ook niet altijd zo heel erg leuk.
0: Dat je niet een dank afgenomen.
1: Nee. Nee. En een paar jaar later is Martine geboren. En weer een paar jaar later, acht jaar later, is mijn jongste dochter geboren. In 82.
0: Aha.
1: Dus ja, die zijn nu op dit moment 51, 48 en 42. Dus dat...
0: Ja,
1: dat is een hele tijd zit ertussen. Ja?
0: Weet je wat het is? Het gaat gewoon door. Hè?
1: Ja, het gaat gewoon
0: het gaat
1: door.
0: Gewoon door. Ja. En soms dan denk je van, als de kinderen een bepaalde leeftijd hebben, dan word je zo geconfronteerd.
1: Ja.
0: Maar dat maakt niet uit. Wat is er allemaal met de kinderen gebeurd? Wat hebben ze gedaan?
1: De eerste twee die zijn, zoals de meeste kinderen, naar Gouden toegegaan. En toen kwam er plotseling een omslag. Er werd een betere verbinding met Woerden gemaakt. En toen gingen heel veel kinderen gingen juist naar Woerden toe op school.
0: Ja, ja.
1: En dat was wel een heel verandering eigenlijk. De oudste twee die hebben in Gouden dan op school gezeten.
0: Op het Antonius.
1: Op het Antonius, ja.
0: Ja, precies. Want daar ging bijna iedereen naartoe, hè?
1: Ja, daar ging iedereen. Ja. Mm-hmm. Je had hier uiteraard wel de MAVO. Maar als je naar de HAVO ging, dan was je aangewezen op een grotere stad. En nou, daar hebben ze opleiding gedaan en daarna zijn ze ja, toch wel gaan studeren. De een ging naar Utrecht en de ander ging naar Den Haag. En daar gingen ze snel op kamers.
0: Ja.
1: En de jongste, die is tot haar 18e thuisgebleven. En is daarna samengewoond met een jongen in Nieuwekerk.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben allemaal een
0: weg wel
1: weg
0: gevonden.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch mooi. Maar in welke kant zijn ze opgegaan? Zijn ze ook in het onderwijs terechtgekomen of hebben ze helemaal wat anders gedaan?
1: De oudste heeft 1 jaar PABO gedaan.
0: Aha.
1: Maar daarna zei ze van, dat is toch niet wat ik precies zoek. En die is toen wat meer economischer opleiding gaan doen.
0: Aha.
1: En de ander die is Europese studies in Den Haag gaan doen.
0: Mooie studie.
1: Dat was een hele aparte studie eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ze had VWO gedaan en ze vond het toch eigenlijk een beetje te gemakkelijk, die studie. Want het was een hbo-opleiding.
0: Ja.
1: Dus die is ze wel overgestapt op een andere studie. En de jongste die is naar de MAVO gegaan. Ik denk dat het toen nog MAVO heette in Woerden. En die is na die MAVO ook gaan werken. Toen is ze nog naar het mbo gegaan in Gouda. En daarna is ze gaan werken.
0: Ja.
1: Ja, was ze 18.
0: En toen vond ze het goed.
1: Toen vond ze het goed.
0: Ja, precies. Nou ja, moet luisteren. Die moeten er ook zijn.
1: Ja, zeker.
0: Absoluut. Want met de handjes werken, er is niks mis mee.
1: Nou, dat is tegenwoordig juist het allerbelangrijkste. Dat we toch gewoon tekort komen aan mensen die technische opleidingen hebben.
0: Precies,
1: en
0: met de handen.
1: Met hun handen kunnen
0: precies,
1: werken.
0: Precies, ja? Want de loodgieter tegenwoordig bestellen, dat is vandaag bellen en volgende week misschien aan de beurt.
1: Als je een loodgieter bent, heb je een goede toekomst voor de boeg.
0: Zeker. Maar als ze het maar naar hun zin hebben en het goed hebben.
1: Ja. Ja. Een gelukkig leven leiden, dat is toch wel het allerbelangrijkste.
0: Allerbelangrijkste. Ja. En dat doen ze.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er ook kleinkinderen?
1: We hebben 5 kleinkinderen.
0: Aha.
1: Van de oudste een man van 22.
0: Aha.
1: En bij de tweede, daar is wat langer geduurd, die ging meer de wereld eerst ontdekken. En begon later pas aan kinderen. Die hebben nu nog kinderen van 5 en 8. En daar pas ik nog om de 14 dagen middag op. Dan ga ik ze uit school halen.
0: Ah.
1: En dan blijf ik eten en dan ga ik weer naar huis.
0: Heerlijk.
1: En de jongste dochter heeft 2 kinderen van 18 en 15.
0: Dat is toch een mooie koppel.
1: Ja, je had een heel mooie koppel als ze bij elkaar zijn allemaal. Ja, ja.
0: Schitterend toch? Ja, ja. Ja, ja. En, maar dat zit niet bij jou op school?
1: Nee, ze zitten niet bij mij op school.
0: Nee, nee, niet meer, niet meer, want je bent al een aantal jaren gepensioneerd.
1: Jawel, maar ze zijn allemaal terechtgekomen in Gouda, Rotterdam, in Den Haag. Ja, en ze vinden daar hun weg.
0: Ja, nou ja, goed, het is gelukkig niet een hele grote afstand.
1: Nee, dat is allemaal te behappen.
0: Precies, ja. Want die middagen oppassen, dat is toch... Eigenlijk is dat fantastisch.
1: Dat is het, het leukste van, het, van de week eigenlijk.
0: Ja, van het ouder zijn.
1: Want het is... die andere kinderen zijn geboren toen ik nog werkte. Dus dan kwam je daar toch minder over de vloer dan dat nu bij deze twee gebeurt.
0: Nou, dat is zo leuk, want daarvoor ben je opa, hè?
1: Ja,
0: daarvoor opa en oma.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Want heeft uw vrouw ook in het onderwijs gewerkt?
1: Nee, nee, nee. Die heeft gewerkt eerst bij Unilever in Gouda. En toen de kinderen er waren, toen was ze thuis. Totdat de jongste naar de kleuterschool ging. En toen is ze bij Connection hier in Oudewater aan het werk gegaan. Bij de busonderneming, zeg maar.
0: Aha, ja. Maar niet op de bus zelf?
1: Nee, niet op de bus zelf, maar op kantoor.
0: Op kantoor, ja. Ja, ja, ja. Ja. Want we hebben natuurlijk wel Oudewaterse buschauffeurs.
1: Jawel, maar in die tijd was dat nog niet zo gek veel, hoor. Dat was toch wat minder dan
0: dat is wel waar, ja. Maar als je Connection zegt, dat is natuurlijk ook alweer een verdere trap. Want het was vroeger natuurlijk Vagu.
1: Ja, heel vroeger.
0: Ja.
1: Maar volgens mij was het al West-Nederland of iets toen mijn vrouw daar ging werken. Hoor. Volgens mij was het toen al geen Vagu meer.
0: Nee, nee. Kun je zien dat er toch heel veel veranderingen zijn. Ook in ons kleine stadje. En hobby's? Want volgens mij heb je ook wel een paar hobby's.
1: Ja, als grootste hobby heb ik bridgen.
0: Ja.
1: En daar heb ik nu alle tijd voor. Ja, dus ik bridge op dit moment minstens 3 keer in de week.
0: Zo.
1: Dat is op dinsdagavond bij de Hekstoer hier in Oudewater. En op woensdag in Haastrecht bij de Piethoek.
0: Aha.
1: En op donderdag weer hier bij de Hekstoer op donderdagmiddag. En dat wordt een steeds grotere club, want steeds meer oudere mensen bridgen nu en willen graag overdag bridgen. En vandaar dat we dat nu op de donderdagmiddag doen in plaats van 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: En je merkt dus een verschil in dat opzicht, dat groeit nog het overdag bridgen.
0: Ja, absoluut.
1: En 's avonds haken mensen af. Die blijven liever thuis als ze zo'n rond de 80 zijn, 85.
0: Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Want het is natuurlijk als je 's avonds nog eens een keer toch je huis uit moet. En dan 's nachts ook nog eens een keer weer terug.
1: Ja, ja.
0: Want het is natuurlijk ook zo, je brit staat een uur of 11.
1: Ja.
0: En dan moet je nog eens een keer naar huis.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En dat wordt wel eens wat later ook nog, dat is 11 uur natuurlijk, hè?
0: Als het gezellig is.
1: Ja.
0: Dat kennen we.
1: Ja.
0: Dat kennen we. Maar we zijn er weer zo ongeveer doorheen. En volgens mij heb je iets moois klaarstaan.
1: Ik heb als volgende nummer You'll Be In My Heart. We hadden het net over ons gezin. Nou, die zijn in mijn hart.
0: Dat klopt. Okay. En dat gaan we nu draaien.
1: Okay.
0: Heel mooi.

0: Ja, Theo, je bent nog steeds mijn gast voor Gast uit de Streek. Mijn naam is Wilde Vries. Weet je wat nou zo leuk is? We hadden het over Britje in het vorige stukje. Dat is volgens mij wel jouw passie.
1: Dat is wel mijn voornaamste liefhebberij.
0: Ja, ja? Ja, ja.
1: Moet liefhebberij genoemd worden. Want het is het niveau, dat stelt niet zo echt veel voor.
0: Nou. Nee, er zijn toch verschillende klassen?
1: Jawel, maar als ik kijk naar de top, die is ver, ver weg.
0: Ja, maar doe je het nou voor je plezier?
1: Ja, het is wel voor het plezier. Want anders doe je het ook geen 3 dagen in de week. Ja, dat is wel een van de belangrijkste hobby's die ik heb. Daarnaast heb ik wel een volgende hobby nog wel. En dat is wandelen. En dat is, zeg maar, hier in de omgeving. Ik heb als lievelingstraject de Linschoten.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook makkelijk, want je kunt je wandeling aanpassen qua lengte.
0: Ja.
1: Je pakt de eerste, tweede of de derde kwakel, de Vrouwenbrug. En als je helemaal zin hebt om te wandelen, dan ga je tot aan het Linschotenbos. En in vroegere jaren ging ik wel de Linschoten langs en dan langs de Rijnaldenweg. En dan de Waardsedijk weer terug. Dat
0: zo.
1: Is dan zo'n 15 kilometer. Maar daar kom ik de laatste tijd niet meer toe.
0: Nee, nee.
1: Gezien nieuwe knie, dat loopt toch iets moeilijker dan dat ik eigenlijk gedacht had.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Ja? En Nordic Walk, is dat niet wat voor jou?
1: Nou, misschien zou
0: ja.
1: dat wel kunnen zijn.
0: Want met stokken heb je toch een behoorlijke... Ja, je hebt daar een soort steun aan, hè?
1: Ja, ja. Ik ken dat niet verder, want het schijnt dat je daarvoor... Dus armen en benen, je maakt meer beweging eigenlijk. Dus dat is wel een goede zaak, denk ik.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En je loopt in een soort cadans.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is op zich. Maar ik ga nog even naar Britje terug, want ik ben heel erg geïnteresseerd in het Britje zelf natuurlijk. Maar ook als er iets fout gaat, dan word jij geroepen.
1: En ja, dat heet dan moet de arbiter erbij komen. Dus als mensen normaliter 13 kaarten in hun handen hebben en dan plotseling bij het een van de laatste slagen die gemaakt moet worden. Hé, ik heb geen kaart meer. Nou, dan moet het opgelost worden. Ja, en... dan moet je als uitbieder ervoor zorgen dat het spel weer in orde komt.
0: Ja.
1: Want die kaart is meestal wel ergens. Dus hij is op de grond gevallen of wat dan ook.
0: Of dubbel.
1: Of, ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En bij dat arbitreren, dat heb ik eigenlijk in de jaren 80... heb ik dat de cursus gevolgd bij de Nederlandse Britsbond. Met het idee van nou, later, als ik dan zo rond de 61 ben... dan zijn we uitgepraat met het onderwijs. En dan gaan we misschien wel 2, 3, 4, 5, 6 weken naar Spanje of Portugal of zo. En dan kun je daar via met Brits reizen kun je daar het een en ander doen. Maar daar is dus nooit wat van gekomen.
0: Nee, toch niet?
1: Nee, daar is nooit wat van gekomen. Nee. En nou doe ik dat arbitreren dus nog op de
0: club
1: hier bij de Heksentoer.
0: Aha, ja. Aha. Zijn de mensen blij als ze dan even door jou gecontroleerd worden?
1: Nou, het is allemaal in vriendschappelijke basis.
0: Ja,
1: hè? Dus niemand maakt fouten om voor een expres of iets dergelijks. En men verzaakt niet expres.
0: Nee, nee.
1: Maar dan volgt er wel een of andere straf als ze dan een slag over moeten geven. Omdat ze het niet op de eerlijke manier verdiend hebben.
0: Aha,
1: ja?
0: Aha. Oh, ik zie het helemaal voor me.
1: Ja, ja.
0: Maar het is ook een sociale aangelegenheid, hè? Je komt natuurlijk in heel veel mensen tegen.
1: Ja, bij Britje kom je wel inderdaad heel veel verschillende mensen tegen. En vroeger hadden we dat in de Klepper. Dan zaten we met de hele groep in één zaal. En dat is tegenwoordig wel iets anders. Tegenwoordig kaarten we in de Noordzijde. Daar heeft de beheerder daar de 3 squashzalen omgebouwd tot huiskamers. En die 3 zalen gebruiken we dan om daar te britchen en dan heb je toch minder contact met iedereen dan dat je dat vroeger in de Klepper had.
0: Ja, dat is zo.
1: Dus eigenlijk zou ik willen zeggen van, alsjeblieft, laat die Klepper weer terugkomen.
0: Nou, dat duurt waarschijnlijk nog wel heel
1: lang. Dat zal nog wel eventjes duren, ja.
0: Daar zijn ze natuurlijk al een mooi poosje mee bezig, ja. Maar de sport op zichzelf is natuurlijk zo oud als ik weet niet wat.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb het geleerd van mijn schoonouders toen ik jaar of 19 als 19-jarig binnenkwam. En zodra we hier in Oudewater zijn gaan wonen, ben ik gelijk lid geworden van die club. Het was toen een klein clubje met 6, 8 tafeltjes. Nou, dat kun je nu niet voorstellen.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Toen Kleinhekendorp erbij kwam, toen kreeg die club wel steeds meer leden.
0: Ja.
1: En op dit moment kan ik dan zeggen dat ik niet het oudste in jaren als lid ben, maar ik ben wel het langst lid van deze club.
0: Ja.
1: Dus ik heb al heel wat mensen ook
0: zien komen en gaan.
1: Zien weggaan, ja.
0: Ja. Want volgens mij is het nu ook wel een behoorlijke club. Want hoeveel leden hebben we ongeveer? Is dat meer dan 100?
1: Nee. Het is wel meer dan 100 geweest.
0: Oh.
1: Toen we op het grootst waren is het zoiets van 124 geweest. En tegenwoordig zijn het er 89.
0: Ja.
1: Die coronatijd heeft ook heel wat leden gekost. Het is een oudere sport eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dan ontvallen er ook mensen.
0: Ja. Wat ik leuk vind, wat je zegt, het is een oudere sport. Ik ben ook veel te laat begonnen. Ik was toen ook al bijna 60. Dus ja, Johan van Dijk, die zei op een gegeven moment tegen mij van... Ja, Wil, jij vindt het niet leuk dat je niet in de top zit. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Maar hij zegt, als je echt goed wil leren bridgen, dan moet je dat heel jong doen.
1: Ja.
0: Dat heb jij gedaan.
1: Klopt. En in grote steden, daar is de AWAS via studentenclubs, is het natuurlijk wel wat anders dan hier in Oudewater. Tegenwoordig gaan de mensen een cursus volgen bij onze voorzitter, Arie van der Stoep. En dan zijn ze al eind 50, begin 60, voordat ze met het spelletje beginnen.
0: Ja, precies. Ja?
1: Ja.
0: Maar ja, van de andere kant, ik zie ook wel weer wat jonge AWAS, of tenminste jonge pensionado's.
1: Ja, dat is... Ja.
0: En dat vind ik toch op zich is dat hartstikke...
1: Ja, dat mensen leren het dan weer op een manier dat ze zeggen van... ik wil er weer wat bij gaan doen en dan
0: komen
1: ze toch bij bridge terecht. Mijn kinderen zelf, die bridge helemaal niet. Die zeggen van... jullie hadden altijd op die woensdagochtend bij het ontbijt hadden jullie nog de grootste woordenwisselingen. Dus die hebben we het bridge eigenlijk een beetje ontzet. Ja.
0: Maar je vrouw britste die ook?
1: Ja, die britste ook. Ja. Die zat ook in de organisatie. En die rekende ook elke woensdagmorgen rekenen ze uit. Want dat ging allemaal met de hand. Moesten je lijsten
0: kaartjes,
1: gemaakt worden.
0: Ja.
1: Want we hadden geen computer in die tijd. En juist in die tijd dat ze de computers een opgeld ging doen in het britje. Toen is ze ermee gestopt vanwege lichamelijke problemen.
0: Ja. Maar ja, op zich toch heel wat jaren gedaan, denk ik.
1: Jawel.
0: Dan had je nog een andere hobby en dat was voetbal kijken.
1: Ja.
0: Deed je dat ook in Oudewater bij FC Oudewater?
1: Nee. Zo fanatiek was ik daar niet in. Ik ben wel een fanatiek Feyenoord aanhanger.
0: Maar je volgt het wel?
1: En ik volg de competitie wel.
0: Ja. Hoe staat het ervoor tegenwoordig?
1: Prima.
0: Ja?
1: Op gisteren na.
0: Hoezo? Vertel.
1: De eerste nederlaag van deze competitie is gisteren geleden.
0: En wat houdt dat in?
1: Nou, dat ze nog wel bovenaan staan, maar gelijk met de nummer 2.
0: Oh. Ja, dat is een pijnlijk moment.
1: Ja,
0: dat kan me voorstellen. Ja. Zeker voor iemand die daar helemaal mee bevlogen is.
1: Nou, vroeger was dat erger dan tegenwoordig, hoor. Vroeger had ik wel een boterham minder als het niet goed ging met het clubje, maar dat is tegenwoordig niet meer zo.
0: Nee. Is het ook veel veranderd in het voetbal?
1: Nou,
0: in de zin van spelers en...
1: Ja, het is allemaal wat harder geworden. Harder geworden. Ze vallen meer dan dat ze hard lopen. Ze hoeven maar een vinger te voelen en dan liggen ze al tegenwoordig.
0: Ja, dat is jammer.
1: Want dat was, bij het vrouwenvoetbal was dat een tijd niet zo. Maar die beginnen ook wat dat betreft een beetje erop te lijken.
0: En wat jammer. Ja. Wat jammer is dat. Want dan ga ik nog heel even terug naar je schooljaren. Want daar hadden we het ook over. Ik denk in de afgelopen zeker 40 jaar is dat qua bevolking van de school enorm veranderd. In die zin van, je hebt natuurlijk een hele grote groep kinderen die uit Suriname kwamen, uit Antillen en over allerlei andere delen van de wereld. Dus je krijgt nu een veel meer gevarieerde bevolking op school.
1: Ja, ik weet ook dat de eerste Marokkaanse kinderen bij ons de school er binnenkwamen. En die kwamen met gezinshereniging. Dus papa was al heel lang in Oudewater, maar de kinderen zijn er later bijgekomen hier vanuit Marokko.
0: Ja.
1: En die spraken geen woord Nederlands.
0: Nee.
1: En dat werd door de school in die zin goed opgepakt dat er werden ouders gevraagd om te helpen bij het geven van Nederlandse taallessen.
0: Ja.
1: En daar heeft mevrouw ook al meegedaan. En nog andere moeders die tijd over hadden om daar wat aan te doen. En daar, nou, daar hebben we de vruchten wel van geplukt. De latere instroom van Oekraïners, dat heb ik niet echt meegemaakt hoe dat allemaal ging. Want het was natuurlijk ook een hele grote inbreng van nieuwe kinderen.
0: Ja.
1: Maar hoe dat allemaal geregeld is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
0: Nee, maar hoe belangrijk, en dat is de laatste vraag, hoe belangrijk vind jij dat kinderen goed onderwijs krijgen?
1: Ja, dat is. Ja, je kan niet anders dan goed onderwijs moeten krijgen. Want kinderen moeten nog zoveel en zo goed begeleid worden. Dat onderwijs staat nummer één. Dat de politiek dat niet altijd doorheeft, dat is vervelend eigenlijk. Maar,
0: het is wel heel belangrijk voor de basis.
1: Ja, voor de verdere leven is het belangrijk dat ze een goede opleiding krijgen. En we hadden het er net al over dat kan zijn van je gaat naar de HAVO, maar we zeiden net al van je bent net zoveel waard als je een andere opleiding zoekt die niet alleen het hoofd en de handen en achter een bureau terechtkomen, maar dat je wat in de maatschappij doet voor met je handen werkend.
0: Ja? Absoluut, ja. Absoluut. We zijn door de tijd. Theo, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ik vond het ontzettend fijn om zo met jou te kunnen babbelen. Ik wens je heel veel succes en plezier in alles wat je doet. En volgens mij heb je een heel toepasselijk muziekstuk klaarstaan.
1: Ja, ik heb nog iets voor als slot. Dat is Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat past helemaal precies bij mijn leven eigenlijk.
0: Dank je wel.
1: Ja, jij ook bedankt.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
1: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
0: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
2: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer in de regio. Zoals op de A4 naar Rotterdam toe vanuit Den Haag. Voor de Keteltunnel 10 minuten file, ongeveer 7 kilometer. En ook de A12 naar Den Haag vanuit Utrecht staat er al vroeg bij. Voor het knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer en 10 minuten aan dagelijks oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: allemaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
1: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
0: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
2: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt gelukkig niet al te veel meer voor. En er is goed nieuws te melden over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. De weg is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Zoetermeer heb je nog wel 10 minuten vertraging. En verder viel op de A20 vanuit Gouda, vanaf knooppunt Terwegseplein tot aan Delfshaven, ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het station

0: Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de

0: Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercover beelden van

0: Wolken en zon, lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemord als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopende Hoek en Roelevarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Rijswijk, Plaspoepolder, 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Nootdorp een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht, 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland van die Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam door ongelukken. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roetvaardsveen. Een half uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda is dicht na een ongeluk tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins-Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouda Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10 Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog 50 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knopen de Bresseplein 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander een half uur oponthoud de opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
1: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
0: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: nou normaal? Jawel, je hoort het alweer, de zoete tonen van Leontien. Hey, je mag aardig onder de knie, of niet?
1: Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Ik hoop dat het geluid ook zo goed gaat, maar de tekst, die ken ik inmiddels.
0: Nou ja, hey, daar ben je er al, toch?
1: Dat is nummer stap 1, inderdaad.
0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal. Het programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, we hebben altijd weer een thema. En dat is eens in de twee weken en het is weer zover. Een knetterverse aflevering. Laten we beginnen. En niet met het woord van het thema, maar drugs. Waar denk je dan aan, Leonie?
1: Drugs. Verslaving.
0: Ja, zeker. En wat voor drugs denk je dan aan?
1: Ja, ik denk dan toch snel een beetje aan pilletjes en zulke soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Jij?
0: Ja, de heroïne, van heroïne tot wiet. En ja, dat komt er ook wel andere dingen tegenwoordig naar boven.
1: Ja.
0: Dus er zijn meer dingen drugs dan wat in de volksmond drugs genoemd wordt. En dan komen we dus wel op het thema. Alcoholisme. Ja, genormaliseerd lijkt het wel. Maar er is wel steeds meer aandacht voor de daadwerkelijke schade dat het doet. En de lange termijn gevolgen. Zo is de toegestaande leeftijd van drinken van 16 naar 18 gegaan. En in andere landen is dat al een hele tijd 21. Mag je eerst rijden en daarna drinken. En een drankje op zijn tijd al misschien ongezond. En sommige mensen zeggen misschien één wijntje is... ik weet niet of dat alweer bijgedraaid is. Moet kunnen, maar wanneer spreek je van alcoholisme? En wat zit hier nog tussenin? Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en welke instanties zijn er op verplaatst om er vanaf te komen? En hoe zichtbaar is dit in de samenleving? En wat zijn de naweeën op lange termijn van overmatig alcoholgebruik? En wat kost het de samenleving? Dit en meer proberen we uit te zoeken in onze 2 uur durende uitzending. Met onder andere Tessa, zij is ervaringsdeskundige.
1: En daarna spreken we Michael, directeur van Solutions Center. Dat is echt een organisatie die helpt bij verslaving.
0: Ja, en niet helemaal gerelateerd, maar ook toch wel heeft volgens mij ook wel een klein stukje iets met herstel en zo. We zijn namelijk benaderd door een sociaal raadsman van het sociaal team. En ja, het is misschien dan dus niet gerelateerd, maar zeker niet minder interessant. En hij kan ons vertellen over zijn hulp die hij kan bieden voor het wegwijs worden binnen de gemeente. En dat is Joop Hardam, en dat is een sociaal raadsman. Dus ja, weer vol programma. We hebben nog feitjes en dingen tussendoor. En muziek met een beetje mazzel. En Jaap zit aan de knoppen. Dus als die hier goed knoppen draait, dan hebben we een vol programma. Dus ga achteruit zitten.

0: Ja, Rehab van de Amy Winehouse. Ja, Wijnhuis. Hè? God. Ja, je luistert weer naar Totaal Normaal. Het is altijd weer heel normaal. En we hebben het over alcoholisme slash alcoholverslaving. En Tessa hangt als goed aan de lijn. En zij zou over het thema van alcoholisme kunnen meepraten. Met haar persoonlijke ervaring met alcoholisme is ze nu van haar uitdaging hersteld, naar ons weten. En heeft het haar kracht gemaakt. Ze is nu ervaringsdeskundige en probeert mensen te inspireren en waarschuwen met haar verhaal. Aan de lijn, Tessa, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, hartstikke leuk. En inderdaad, zoals je zei, ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren.
0: Ja, nou ja, en als je je eigen verhaal daarin kan vertellen, is het toch net even wat meer, komt het misschien net even wat meer aan dan iemand die met een vingertje zwaait van, nou, ik zou het niet doen hoor, dat is niet goed voor
1: ja.
0: je.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe zou je jezelf omschrijven? Wie bent u?
1: Nou, ik ben dus inderdaad Tessa, ik ben 26 en... Nou ja, ik denk zoals heel veel jongeren, weet je, op een vrij jonge leeftijd kom je in aanmerking met alcohol. En dat wordt tegenwoordig natuurlijk alleen maar vroeger, helaas. Dus ik denk rond mijn 15e, 16e ging ik af en toe stiekem wat drinken. En nou ja, zoals denk ik ook al dus bij heel veel jongeren, daarna ga je op examenreis. En dan mag je natuurlijk legaal drinken, want de alcoholgrens is natuurlijk nu naar 18. Ja, en dan ga je dat een beetje uitvinden. Dus je gaat af en toe uit en steeds later, steeds wat vaker. En dat begint natuurlijk allemaal voor je gevoel vrij onschuldig. En dan drink je af en toe een paar drankjes. Maar ja, op een gegeven moment komt er toch ook wel, of kan er in mijn geval dan ook drugs bij kijken. En dat was denk ik zo rond mijn 20ste, 21ste. En toen werd het al wel gauw problematisch hoor.
0: Ja. Ja, ze zeggen wel eens van alcohol is een soort van gateway naar andere dingen. En in uw geval is dat zeg maar ook wel het geval geweest.
1: Ja, zeker. Ja, het is eerst gewoon heel onschuldig natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen zich daar ook in herkennen. Je doet gewoon af en toe een wijntje of het is lekker weer. Dus we drinken met elkaar een wijntje op het terras. En je hebt een feest.

0: je, dus dan mag het. Dus zo zijn we denk ik allerlei excuses ook vaak aan het verzinnen voor onszelf om gewoon te kunnen drinken. Maar ja, als daar ook nog allerlei andere middelen bij komen kijken en je blijft altijd als laatste over, dan denk ik wel dat het zaak is dat je even bij jezelf gaat te raden gaat van, goh, gaat het echt nog allemaal zo goed? Heb ik het echt nog allemaal in de hand?
1: Ja, en ik hoorde al zeggen van ja, het is makkelijk om een excuus te verzinnen om te drinken. Terugkijkend, is het dan alleen maar, is het voortgekomen vanuit het sociale aspect? Of speelden er andere dingen dat er daadwerkelijk behoefte was aan demping of vergeten of iets in die richting?
0: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat vooral als je zo jong bent, ja, dan heb je dat denk ik ook niet echt in de gaten hoor. Van, het was niet dat ik, zeg maar toen ik 18 was, dat ik echt door had van, oh, ik ben ook wel wat trauma's hè, aan het dempen inderdaad. Of ik wil naar bepaalde dingen misschien toch niet helemaal kijken. Van, dat besef had ik op dat moment niet. Maar toen ik iets ouder werd, toen begon ik toch wel steeds meer te herkennen van, ik ben het sociale aspect aan het inzetten om te mogen drinken, tussen aanhalingstekens. Maar eigenlijk ben ik aan het wegvluchten van een avondje in mijn eentje op de bank zitten en met mezelf, met mijn zijn, zeg maar, zitten. Dat ik denk wel dat uiteindelijk was dat wel de situatie, ja.
1: Ja, dus eigenlijk ook het was ook eigenlijk nodig om gezelligheid om je heen te hebben, zeg maar. En eigenlijk ook omdat je moeite had met alleen zijn eigenlijk door het verleden.
0: Ja, klopt. Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vrij jong was. En weet je, iedereen maakt natuurlijk wel eens iets heftigs mee in zijn of haar leven. En je hebt natuurlijk verschillende kopingsmechanismes. Dus hoe je daarmee omgaat. Hè? En ik denk dat de een bijvoorbeeld die praat daarover. De ander die zoekt het misschien dus in drank of drugs. De ander gaat heel gezond een wandeling maken of sporten. En ik denk dat we zo allemaal verschillende manieren hebben om met tegenslagen of moeilijke dingen om te gaan. En hoewel ik er ook wel echt over praatte in dus die sociale setting, om het zo te zeggen, denk ik dat ik uiteindelijk het ook wel aan het dempen was door dat juist te doen. Hè? Dus ik praatte er op dat moment wel over en ik had wel het gevoel van, oh, ik ga wel die verbinding aan. Maar ja, als ik wakker werd, dan was het probleem niet opgelost. En dan voelde ik me eigenlijk ook niet beter. Dus dat werd als het ware een soort vicieuze cirkel.
1: Oh, dat is eigenlijk wel bijzonder dat je aangeeft van, ik ging er wel over praten, maar had het dan weinig zin wegens de mensen tegen wie het vertelde? Of omdat je het onder invloed deed? Of hoe moet je dat voorstellen?
0: Ja, omdat het onder invloed is.
1: Ja, ja.
0: Kijk, als je onder invloed bent natuurlijk, dan heb je een soort van warme deken sowieso al over je heen. Hè, van euforie en dopamine en gezelligheid. En ja, dan kun je het over heel veel dingen hebben. Maar op dat moment voelt het niet echt alsof het aan de orde is. Want ja, je bent aan het drinken en het is gezellig. En misschien zijn er wel meer mensen die dat herkennen. Dan, en natuurlijk kun je een goed gesprek hebben met een vriend of een vriendin met een glas wijn. Ja. Maar in die end lost dat natuurlijk niet jouw interne problemen op. Je interne problemen, denk ik, dat je die pas oplost als je echt met jezelf aan de slag gaat. En daarvoor moet je naar binnen. En dan helpt het natuurlijk niet om te gaan drinken en om dat te gaan verdoven.
1: Ja, het is eigenlijk wel heel goed dat nu ook zo eigenlijk naar voren komt. Van mensen zeggen dan van, ja, als ik moet praten, nou, dan ga ik maar gewoon praten, toch? En dat vind ik makkelijker met alcohol op. En eigenlijk zegt u ook van, ja, dat lost dus niks op. Omdat je het al anders benadert en daar leer je eigenlijk niks van.
0: Nee.
1: Ik denk dan ook wel dat misschien als kind, en niet alle ouders staan erbij stil, dat copingmechanismes een kind ook aangeleerd moet worden. En sommige mensen hebben dan misschien wat meer van nature. En ja, als je daar niet bewust van bent, dan ga je misschien toch snel naar de oer. het verdringen of het verdoven. Het is een kind misschien ook helemaal niet kwalijk te nemen in die zin.
0: Nee, maar ik denk ook dat het makkelijkste is om te doen. Toch? Van hoe makkelijk is het om, als jij een zware werkdag hebt gehad of er is iets voorgevallen bijvoorbeeld op je werk of in je privé situatie, hoe makkelijk is het om die vriendin of die vriend op te bellen en te zeggen, hey, zullen we terras op vanavond? Ja. Dat is veel makkelijker dan in je eentje gaan zitten op de bank, ik zeg maar iets, een boekje pakken en eens even je gedachten van je afschrijven en een manier zoeken om daarmee om te gaan. Ja. En nieuwe overtuigingen misschien ontwikkelen. Ja, dat is allemaal veel zwaarder en het duurt langer.
1: Ja.
0: Dus ja,
1: nou ja, in principe duurt het
0: een manier waarop je snel, ja, je snel goed voelt, denk ik.
1: Ja, ja, nou ja, het duurt natuurlijk uiteindelijk langer als je het wegduwt en daarna alsnog moet gaan verwerken. Maar op de korte termijn is dat natuurlijk een fijne oplossing, wat een stuk minder pijnlijk en misschien inderdaad moeite kost. Maar uiteindelijk trek je aan het kortste eind, denk ik dan.
0: Ja, ja, nee, zeker. En wat je ook net zei over ouders, inderdaad. Van dat, ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben. Nee, denk ik ook zeker niet. Maar ik ben me er bijvoorbeeld nu ook heel bewust van geworden dat het eigenlijk heel gek is dat we alleen maar proosten met drank. Dus kinderen, zeg maar, die zitten met ouders aan tafel al vanaf hele jonge leeftijd. En er wordt alleen maar, het leven wordt alleen gevierd met alcohol. Ja, dus onbewust neem je dat als kind natuurlijk ook mee door de rest van je leven. We vieren dingen met alcohol. Er werd bij mij thuis niet geproost met een kopje thee of een frisie.
1: Ja. Ja, dat is misschien wat ongewoon. Ik doe het ook net zo makkelijk met een croissant, hoor. Maar ik weet wel dat het meer genormaliseerd is om het inderdaad met alcohol te doen. Dat is ergens natuurlijk ook vreemd. Er was volgens mij ook zo'n reclame van op het leven of zo. En dat ze dan ook met zo'n alcohol staan van wat was dat eigenlijk heel erg vreemd eigenlijk. Want en ik hoorde ook wel, ik hoorde u zeggen van uiteindelijk ben ik aan de drugs gegaan. Welke drugs waren dat? En dat was zo rond je 20ste. En waarom werd die overstap gemaakt? Of was dat dan samen met de alcohol?
0: Ja, inderdaad. Dat ging wel gepaard met alcohol. Dat was cocaïne. En ik dronk dus inderdaad de jaren daarvoor, zeg maar voor mijn, laat zeggen, 20-21ste. En ik zat een keer aan tafel met wat vrienden. Ik had vrij vaak ook wel wat oudere vrienden. Dus die waren denk ik een jaar of 10 ouder dan dat ik was. En dat waren allemaal mensen met een goede baan. Dus advocaten, recruiters, ja, mensen met een goede baan. En ik zat met hun aan tafel en een van hun die pakte dus een zakje cocaïne. En ik wist al van mezelf, dit moet ik eigenlijk niet doen. Want ik had natuurlijk al in de gaten van, ik kan niet zo goed maat houden. Ik ben altijd degene die als laatste overblijft. Mijn vrienden kunnen zeggen om 2 uur 's nachts, ik ga naar huis en ik moet het weer 7 uur 's ochtends maken. Ja. Dus ik wist al wel van mezelf van, oh, ik weet niet of ik dit wel moet doen. Maar toch, het lag op tafel en al die mensen zaten om me heen. En ik keek ook wel een beetje tegen hun op. Ik had wel zoiets van, oké, nou ja, als jullie dit allemaal kunnen en jullie doen het nog steeds, zeg maar, goed in het leven, dan why not?
1: Ja.
0: Ja, en toen dacht ik ook gewoon van, ik pak het ook. Maar daarna was ik eigenlijk direct verkocht. Want de combinatie van alcohol en cocaïne, ja, ik ga het absoluut niet prijzen nu, dus laten we dat niet doen. Maar dat voelde voor mij als een soort gouden combinatie. Maar dat is echt verschrikkelijk eigenlijk. Want wat ze zeggen over alcohol en drugs maakt meer kapot dan je lief is, dat is wel echt zo.
1: Ja, ja, en het is een hele dure hobby, cocaïne, denk ik.
0: Het is een hele, hele dure hobby, zeker. En het is heel gevaarlijk ook, omdat je als je cocaïne snuift, dan heb je het idee dat je je helder voelt in je hoofd. Maar dat ben je echt absoluut niet. En je drinkt daardoor ook alleen maar meer. Dus je gaat en meer drinken en je gaat meer snuiven. Ja, het is eigenlijk een hele gevaarlijke combinatie. En meestal als je daar middenin zit, denk je, oh, boeien. Dat gebeurt mij allemaal niet, overkomt mij niet. Maar weet je, het kan natuurlijk wel gewoon goed fout gaan ook.
1: Ja, de verleiding was echt wel gewoon te groot. En dan samen nog met misschien... Nou, het is misschien niet eens peer pressure geweest, maar gewoon het gevoel van, de rest doet het en... Weet je, ze hebben je nooit gedwongen, maar je zei ook van alcohol en drugs maakt meer kapot dan je lief is. Hoe uitte zich dat voor jou?
0: Ja, je gaat er toch ook wel. Ik ging daar in ieder geval ook wel op een gegeven moment wel over liegen. Dus de banden met de mensen om me heen veranderden ook wel een beetje. En niet zo drastisch. Maar het was wel dat mijn vrienden op een gegeven moment wel door hadden van, ja, je bent wel heel veel weg of op het terras of op feestjes of afters. Of wat ik al zei, ja, ik ging altijd als laatste door. En dat ik dan zei van, nou, dat viel wel mee hoor. Ik was om die zijn tijd was ik thuis en dan was dat helemaal niet zo. En dan was dit misschien een kleine leugen, maar ik had toch als ik wakker werd zoiets van, oh, wil ik dit persoon wel zijn? Dus het gaat in die zin ook denk ik wel verder dan wat het uiteindelijk allemaal kapot maakt. Ik denk ook dat het heel erg gaat over wie wil je zijn. Voor jezelf, maar ook voor de buitenwereld. Wil je betrouwbaar zijn? Of wil je liegen over dingen? Of
1: mis een stukje oprechtheid misschien. Wat dan inderdaad voor je eigen waarde misschien dan ook gewoon veel waard is van... tegen mijn eigen vrienden liegen. En zeg maar, op zijn heftigste, hoeveel dronk je, hoeveel cocaïne deed je dan? En wanneer was het, zeg maar, had het die piek bereikt?
0: Ja, ik dronk niet elke dag. Dat niet. Er zaten bij mij prima dagen tussen dat ik niet dronk. Ik kon trouwens ook een dry January maand bijvoorbeeld heel goed volhouden. Maar dat was voor mij ook echt een soort bewijsmateriaal naar mezelf van zie je wel, ik heb geen probleem. Want die maand, dat lukt dan prima. Dus je gaat je heel veel continu dingen bewijzen. Maar ik denk dat ik ongeveer 2-3 dagen in de week dronk. En dat verschilde wel heel erg per hoeveel ik dan dronk, hoor. Dat kon een avond 3 wijntjes zijn. Maar dat kon ook een avond 2-3 flessen zijn. Ik kon best veel hebben. Mm-hmm. Ja, en ik denk wel 2 avonden in de week dat ik ook wel daar cocaïne bij snoof. Ja. Dus ja, weet je, dan word je wakker en dan voel je je eigenlijk slecht. En dan moet je lichaam herstellen. En dan gaat je lichaam daar weer om schreeuwen. Omdat er toch weer 2-3 dagen tussen zitten, weet je wel. Dus je zit dan in zo'n soort vicieuze cirkel van werken, weekend, borrelen, snuiven en weer opnieuw. Ja, je gaat eigenlijk gewoon door alsof er niets aan de hand is. Maar dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
1: Ja, dus je viel eigenlijk veel misschien onder die categorie waarbij het weinig merkbaar is van buitenaf. Ja. En toch wel flink wat schade kan doen, neem ik aan.
0: Ja, ja zeker.
1: Veel valt uw gedrag dan ook onder toen de tijd onder alcoholisme? Of heeft dat dan weer een andere benaming?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel gewoon dat ik een alcoholverslaving had. Ja, dat denk ik wel. Ja, want de definitie van een verslaving is dat je jezelf niet in de hand hebt. Of dat je niet kunt stoppen met een middel. En ik kon niet stoppen met een middel. Ondanks dat ik het niet elke dag deed. En dit is wel grappig, want dit gesprek heb ik nu ook met cliënten die ik coach. Want ik ben dit nu ook zelf gaan doen. Dat heel veel mensen ook tegen mij zeggen, of cliënten tegen mij zeggen van ja, maar ben ik dan verslaafd?
1: Ja.
0: Ja, maakt het heel veel uit of je verslaafd bent of niet? Je hebt een probleem. En schijnbaar kun je niet stoppen. Dus ja, ik denk wel dat dat een verslaving is.
1: Ja, ze zeggen ook vaak definiëren ze het als dat het je leven beïnvloedt ook. Zeg maar,
0: ja.
1: Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel mensen die dan net nog het hoofd boven water kunnen houden, een baan kunnen vasthouden, al die dingen. En dat eigenlijk heel erg, dat ze het zelf ook helemaal niet beseffen natuurlijk. Mm-hmm. Dat is misschien nog wel een heel, heel groot deel van de samenleving die er misschien niet eens bij stilstaat. Dus het is niet per se iemand die op straat met 30 halve liter blikken goedkoop bier zit of zo. Weet je, dat kan natuurlijk in elke uithoek. En zeker met die genormalisering van ja, diegene is af en toe dronken. Ben ik wel gewend, weet je. Dat,
0: ja.
1: Heeft het voor jou nog ook nog medische gevolgen gehad?
0: Sorry, wat zei
1: je? Heeft het ook nog medische gevolgen gehad?
0: Nee, het heeft geen medische gevolgen gehad. Maar waarom ik even moest nadenken is omdat ik wel een paar keer de ambulance heb moeten bellen zelf. Omdat ik zulke erge hartkloppingen had dat ik echt dacht dat ik dood ging.
1: Oh, ja.
0: En uiteindelijk was dat helemaal niet het geval. Maar je hart slaat gewoon helemaal op tilt. En dat is natuurlijk ook gewoon echt niet normaal.
1: Nee.
0: Dus in die end medische gevolgen, langdurig, nee. Nee, niet dat ik weet. Verder ben ik gewoon gezond. Maar je hart kan daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet tegen. Hè? Tegen al die troep die je erin gooit. En de rest van je lijf ook niet. Je lever ook niet.
1: Heeft het misschien nog wel geluk gehad dat je nog zo jong bent eigenlijk. Weet je, dat je nog volledig fysiek gezond in die slechte gewoontes bent gestapt. Dat zeg maar in plaats van 30, 40, 50 jaar dat gebruikt, dan was het misschien wel heel anders gelopen. Wanneer was het moment, want ik neem aan dat je hulp hebt ingeschakeld, wanneer was het punt dat je denkt, nou moet het echt kappen, nou is het echt, het gaat te ver?
0: Op mijn 23e heb ik me voor het eerst aangemeld bij een verslavingskliniek, gewoon in Nederland. En daar had ik toen gesprekken, 1 keer in de 2 weken. Maar ik had toen een reis gepland voor een langere tijd. Dus ik kon mijn traject niet afmaken. Dus ik ben daarna ook weer teruggevallen, omdat ik het gewoon niet heb afgemaakt. Maar toen had ik dus al wel in de gaten van oké, ik wil iets anders. Ik wil hiermee stoppen. En ik heb een visie nodig in mijn leven. Ik wil ergens naartoe. Dus het ging voor mij ook echt wel om de bigger picture. En niet alleen om het stoppen met drinken, maar het dus wat groter maken van wat wil ik eigenlijk allemaal. En past alcohol wel in dat plaatje.
1: Ja.
0: En nu ben ik 1,5 jaar geleden heb ik het nog een keer gedaan en nu wel succesvol gestopt. Dus toen ben ik weer naar een verslavingskliniek gegaan en het traject wel afgemaakt.
1: Oké, nou dat is dan wel heel fijn. En bijzonder dat het dan ook zo belangrijk is om het af te maken. Mm-hmm. Dat je echt de knoopjes, dat je het zeg maar dat blijkbaar die laatste stappen zo belangrijk dan daarvoor zijn. Op dit moment, doe je nog wel eens drinken dan? Of ben je nu helemaal gestopt?
0: Nee, ik drink helemaal niet meer. Ik ben helemaal gestopt met alles.
1: Ja.
0: Nee,
1: en,
0: ik doe helemaal niks meer.
1: Want als ik het dan zo hoor, zeg maar, van dit is allemaal ontstaan eigenlijk ook misschien, wat je al zei, aan het begin van een copingstrategie. Mm-hmm. Ben je ook nog gaan verwerken wat daaruit oorspronkelijke oorzaak was van het gebruik van de alcohol en de drugs?
0: Ja, zeker. Ik denk sowieso wel dat als je stopt met drinken, dat het niet los van elkaar kan bestaan, zeg maar. Ik denk wel dat als je stopt met drinken, dan komt er een heleboel rust, maar ook onrust dus. Want ineens komen er dingen naar boven die je al die jaren hebt gedempt. Ik hoor dat ook van andere mensen om me heen en ik had dat ook heel erg. Dus ja, je gaat automatisch dat proces in. Dus je zult inderdaad gaan kijken dan naar dingen die je daarvoor als het ware hebt gedempt. En ik denk ook dat dat juist heel goed is. Want daardoor krijg je uiteindelijk meer zelfvertrouwen. En kom je er echt achter van, hey, waarom deed ik eigenlijk wat ik aan het doen was?
1: Ja.
0: En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je begrijpt waarom je deed wat je deed.
1: Ja, want het is natuurlijk gewoon een gevolg van meestal. En het probleem zelf wordt inderdaad niet opgelost als je de oorzaak niet aanpakt. Ik denk dat het wel een heel, heel belangrijk ding is om van any verslaving, denk ik, af te komen in die zin.
0: Ja, zeker.
1: En ik neem ook aan dat de therapie volgde nadat je bent afgekikt of ging dat tegelijk?
0: Hoe bedoel je?
1: Zeg maar, toen je die gesprek had bij die verslavingskliniek,
0: mm-hmm.
1: Had je toen tegelijkertijd ook therapie of is dat pas ontstaan toen je lang genoeg sober was om die emoties, zeg maar, naar boven te kunnen laten komen?
0: Nee, ik was al gestopt met drinken voordat ik me aanmeldde bij de kliniek. Dus ik was wel al op eigen houtje gestopt.
1: Ah, okay.
0: 2 maanden of zo. Maar want ik had het dus al eerder gedaan en ik wist nu dus ook wel weer van, oké, het is klaar. Dus ik had wel, zeg maar, zoveel motivatie zelf dat ik al was gestopt. En toen heb ik me aangemeld. En eigenlijk waren die gesprekken voor mij meer een soort stok achter de deur.
1: Ja.
0: Ik had ook al best wel veel therapieën gedaan in mijn leven. Speltherapie toen ik heel jong was, voor dus de scheiding van mijn ouders. En ik had eerder ook al een keer bij een therapeut gelopen of bij een psycholoog. Ik denk rond mijn 18e of zoiets. Dus ik had al wel wat voorwerk gedaan, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja.
0: Dus toen ik me aanmeldde eigenlijk bij die verslavingskliniek, toen had ik gesprekken weer zoals die vorige keer. Maar dit keer heb ik het traject dus wel afgerond.
1: Ja,
0: je gaat in die gesprekken ga je dingen behandelen als bijvoorbeeld zelfcontrole maatregelen. Dus wat je kunt doen op momenten dat je het bijvoorbeeld moeilijk hebt. Of omgaan met die trek die ze dan zeg maar zo benoemen.
1: Ja, benoem eens iets. Wat geven ze dan voor handvaten?
0: Nou ja, je krijgt een boekje of een werkboekje, zeg maar, een schrift waar je dan opdrachten in kan maken. En ik vond dat heel erg fijn, omdat je er dus op die manier ook echt achter komt van, ja, waarom doe ik wat ik doe en wat zit daar eigenlijk onder. En dan moet je dus eigenlijk uitpluizen wat je gedrag dus normaal gesproken is of hoe dat beslissingsmodel werkt in je hoofd. Dus vanaf het moment dat je dan op een feestje aankomt van, oké, wat ga ik me voornemen vandaag en waarom lukt dat niet? En wat zijn dan mijn hulpbronnen bijvoorbeeld? En wat zijn mijn obstakels? Dus je gaat opdrachten maken om daar achter te komen. En dat proces vond ik wel heel erg fijn.
1: Ja.
0: Omdat het dus eigenlijk, wat ik net zeg, ook heel veel inzicht geeft.
1: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ken dan ook zo'n trucje van iemand. Die ging dan gewoon, als hij trek kreeg, die ging dan gewoon tot 100 tellen. En als dat niet werkte, tot 1000 tellen. Zeg maar, gewoon niks doen. Gewoon letterlijk zitten en tellen. Ja. Gewoon, want ze zeggen wel eens van, als je trek krijgt, dat dat maar 5 minuten is. En als je die 5 minuten doorkomt, dan kan je weer weer opnieuw zeker wachten tot de volgende keer trek, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, eigenlijk duurt het inderdaad maar een paar minuten. Maar ik denk wel dat het er heel erg aan ligt in wat voor setting je bent.
1: Ja.
0: Want als je thuis bent en je krijgt zo'n trekmoment, ja, dan duurt die inderdaad denk ik maar een paar minuten. Maar ik heb ook wel eens gehad, dan stond ik in de kroeg. Ja, dat is niet zo handig. Ja, dan heb je de 3 uur lang heb je dan trek.
1: Ja.
0: Maar dan moet je daar gewoon even niet gaan staan.
1: Ja, een beetje kat op het spek binden dan.
0: Precies.
1: Ja. En uiteindelijk ben je dus coach geworden.
0: Klopt.
1: Hoe is dat dan gegaan?
0: Nou, ik, mijn moeder is therapeut, dus dat is in mijn oplevel een beetje ingegoten. Alleen, ik vond het wel te lastig om te praten over ja, mijn problematiek, om het even zo te zeggen, met mijn moeder. Want dat staat toch echt te dichtbij.
1: Ja,
0: maar ik had wel altijd heel veel bewondering voor wat zij deed. En het leek mij ook heel gaaf uiteindelijk om mensen te kunnen helpen met hun eigen vraagstuk of problematiek. En ik kwam er wel achter dat bij die klinieken, ik heb het echt super fijn gehad en het heeft me heel erg geholpen. Maar ik heb ook wel een klein beetje een visie gemist. Dus bij die klinieken, in mijn ervaring, zijn ze heel erg bezig met het probleem. Dus met controlemaatregelen, noodmaatregelen, omgaan met trek, nou, dit soort dingen. En ik had zelf heel erg veel behoefte aan een why creëren, aan een missie en een visie, aan waar wil ik dan naartoe met mijn leven, wie wil ik zijn, wat ik net al zei. Dus het veel breder trekken eigenlijk, ja. En het idee hebben van, oh, daar ga ik naartoe. En toen begon ik steeds meer mensen te spreken in mijn omgeving en ook op social media, want ik ben heel open op social media, dus er kwamen heel veel mensen daarop af, zeg maar. En die kwamen eigenlijk allemaal een beetje met hetzelfde probleem, dat ze dat misten. Dat ze het misten om ook bij die klinieken dus meer richting te ervaren.
1: Ja. Ja,
0: en toen dacht ik, ja, hoe mooi is het als ik hier iets mee kan doen?
1: Ja, zeker. Nou ja, dat, het is heel mooi dat je zelf iets mist in de behandeling die je hebt. En uiteindelijk dat dan zo kan draaien dat je dat ook kan bieden aan vorm. En het is misschien ook maar net hoe je erin stapt, hoe heftig de verslaving is. Ik kan me voorstellen dat als jij gewoon puur even van die alcohol af moet, dat er niks anders op dat moment is dan het trek hebben en daar dan eerst vanaf komen, dan die visie weer ontwikkelen. Maar het is fijn dat je dat kan combineren, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja, want ik denk inderdaad, ook wat je net zegt over dat je daar dan natuurlijk eerst van af moet komen. Ja, dat denk ik ook. Alleen ik denk wel dat is zeg maar meer, dat is tijdelijk, heb ik het idee. Van, dan ben je iets weer aan het stoppen, zeg maar. In plaats van dat je uiteindelijk, denk ik, on the long run, als je het vol wil houden.
1: Zeker.
0: Of je wil dat het een succes blijft en je wil blijven stoppen, dan denk ik dat je wel visie nodig hebt. Dat je moet weten van, ik word morgen wakker en dit is waar ik mijn bed voor uitga. En als je dat niet hebt en je bent de hele dag alleen maar aan het vechten tegen trek, ja, daar worden we denk ik als mensen ook niet blij van.
1: Het is natuurlijk ook een motivator in die zin. En misschien ook wel inderdaad tijdens die zware momenten dat je weet waar je het voor doet. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik ben nog wel benieuwd hoe je toekomst ziet, hoe je gezien visie een belangrijk onderdeel is van je motivator. Heb je, wat zie je voor je in de toekomst?
0: Nou, wat zie ik voor me in de toekomst? Geen drank, geen verdoving, puur leven. Dat gaat eigenlijk heel goed nu en ik had nooit verwacht dat dit zo zou zijn. Ik heb me ook wel echt best wel alleen gevoeld en onbegrepen in het traject, zeg maar, dat ik stopte met drinken, want het was toch allemaal niet zo erg. En nu ik daaruit ben, voel ik me echt beter dan ooit. Dus dat hoop ik natuurlijk vast te houden. Dat is wel de bedoeling.
1: Ja.
0: En ik wil heel graag verder gaan met mijn coaching, wat al nu al heel goed gaat. Dus daar word ik heel blij van. En ik zie mensen succesvol stoppen en dat drijft mij echt enorm.
1: Ja.
0: En ik heb een boek geschreven, zo, hier ook over. Over persoonlijk leiderschap. Dus ja, ik zou het heel gaaf vinden om meer projecten uiteindelijk te mogen doen. En misschien meer samenwerking en awareness creëren omtrent dit onderwerp. En dat je inderdaad, zoals we het gesprek begonnen, niet per se onder een brug hoeft te liggen of met 30 blikjes bier in het hoofd hoeft te zitten. Ja. Dat het probleem veel dichterbij kan liggen dan je denkt.
1: Ja, ik denk dat je daarmee ook echt wel een doelgroep bereikt die anders misschien ook ongezien wordt. En dat mensen dan ook stil gaan staan bij hun eigen gedrag. Van, oh, ondanks dat ik niet die persoon ben onder die brug, zeg maar. Dat ik eigenlijk ook wel hulp kan gebruiken. En dat ik ook eigenlijk iets nog moet aanpakken. En dat boek wat je geschreven hebt, hoe heet dat? Heet dat persoonlijk leiderschap of is het over persoonlijk leiderschap?
0: Nee, het is inderdaad een persoonlijk leiderschapsboek. Het heet Ik doe ook maar wat.
1: Nice.
0: En dat was ook zo.
1: Ja, ik denk dat we dat allemaal doen. Alleen de een kan beter doen alsof ze weet waar ze het over hebben dan.
0: Het heet Ik doe ook maar wat. En het is te verkrijgen online bij bol.com, de Bruna, ook in de winkels. Dus,
1: nou, wat leuk. Nou, ik voorzie vele goede dingen. En ik denk ook dat de doelgroep die jou aanspreekt, ook met de leeftijd, en verhaal. ja, dat je daar ook wel een hoop mee bereikt. Dat je ook connectie kan krijgen met die ongeziene categorie, zeg maar.
0: Ja, ik hoop het. Ik gun het echt iedereen om zoveel vrijheid.
1: Ja, en stel je wil coaching van jou. Waar kunnen we dat doen of krijgen?
0: Mensen kunnen naar mijn Instagram gaan, naar tessa.voorn. En daar staat een link in mijn bio. Dus als je daarop klikt, dan kom je er meteen op terecht.
1: Oké, nou, dat is helemaal duidelijk. Succes in ieder geval voor de toekomst. Knap ja, wat je al bedankt. Bereikt hebt. En bedankt voor het interview.
0: Nou, heel erg lief. Dankjewel. Ik hoop dat we heel veel mensen hebben geïnspireerd.
1: Dat hoop ik ook. En anders ga je dat zeker ook nog wel doen.
0: Nou, dankjewel.
1: Een fijne dag verder.
0: Doei. En jij ook. Doei. Doei.
1: Doei. Dit was Tessa en je kan het boek kopen. Ik doe ook maar wat. Of je gaat naar Instagram, had het geloof ik over. Tessa.voorn. En dan staat er ook een linkje. Dan kan je misschien nog wel gecoacht worden door haar. En er zou ongetwijfeld ook nog wel het een en ander aan informatie over kunnen vinden. En ja, we wensen haar verder een hele mooie toekomst.

0: Ja, een nummer die ik even niet thuis kan brengen, maar Shazam het maar, dat komt wel goed. Je luistert naar Totaal Normaal en we hebben het vandaag over alcoholverslaving en / alcoholisme. En we gaan naar het tweede interview.
1: Ja, als het goed is hebben we aan de telefoon Michael de Munnik, directeur van Solutions Center. Die gaat ons hopelijk nog wat meer vertellen. Goedemiddag, u bent welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, u bent directeur van Solutions Center. Wat kunt u vertellen over uzelf en over de organisatie, zeg maar?
2: Zeker. Nou, inderdaad, Michael de Munnik, directeur van Solutions Center. Wij doen al bijna 25 jaar mensen helpen met een doseringsprobleem, zoals we dat soms zeggen. Mm-hmm. En wij helpen mensen die kampen met een verslaving aan alcohol, aan drugs, aan gokken. Helpen wij om ermee te stoppen. En dat doen we, dat ik zei, bijna 25 jaar. Dat doen we met zo'n 200 medewerkers op verschillende locaties in overwegend Nederland. En sinds vorig jaar zomer met een kleine club in Portugal ook.
1: Oké, okay. Ja, dus jullie zijn ook over de grens gegaan.
2: Ja, dat doen we vooral omdat de vraag naar is. Er zijn een aantal mensen die geld hebben om zelf die zorg te kopen. En op basis daarvan hebben we een klein aanbod gedaan in Portugal.
1: Oké, okay. En dat zijn dan wel mensen vanuit Nederland ook, zeg maar, die dus via jullie naar Portugal kunnen gaan?
2: Ja, klopt. Het zijn allemaal Nederlandse mensen. Ja. Het enige verschil is dat alles wat we in Nederland doen, dat wordt betaald door de zorgverzekeraar.
1: Ja.
2: En de mensen die naar Portugal willen gaan, als ze via ons gaan, die betalen dat vanzelf.
1: Oké, okay. Ja. Helder. En jullie zijn een organisatie die helpen dus met doseringsproblemen, onder andere dus op het gebied van alcohol. Mm-hmm. Wat kunt u vertellen over alcoholisme, alcoholverslaving en hoe zit het met zo'n doseringsprobleem? Wat doen jullie precies? Hoe helpen jullie mensen?
2: Nou ja, het begint dat mensen als zij hulp zoeken of als de omgeving, de gezin, familie, werkgevers bespeuren dat er toch sprake is van een probleem. Mm-hmm. Dat ze vaak via de huisarts doorverwezen worden naar ons.
1: Ja.
2: Soms bellen ze van tevoren, maar uiteindelijk hebben we wel een verwijzing nodig van een huisarts.
1: Mm-hmm.
2: En in een intakegesprek proberen we dan vast te stellen samen of we ze kunnen helpen of niet. En het hangt er heel erg vanaf of iemand bereid is zichzelf te laten helpen. Wij doen alleen vrijwillige opnames van mensen, vrijwillige behandeling van mensen. En we kijken heel erg naar waar iemand staat in zijn proces van verslaafd zijn. En uiteindelijk is, of het nou gaat om drugs, of het gaat om gokken, of het gaat om porno, of het gaat om alcohol. Het gaat in onze visie eigenlijk om twee dingen. Het gaat om mateloosheid. Hè, dus als je begint met iets gebruiken, niet meer mm-hmm. kunnen stoppen.
1: Mm-hmm.
2: En machteloosheid. Hè, niet kunnen, niet in staat zijn, niet te beginnen aan het weer nemen van het volgende drankje. Of weer opnieuw beginnen aan een drugsverslaving.
1: Ja.
2: Dus dat zijn de twee dingen waar we goed naar kijken. En als mensen gemotiveerd zijn, en er is een systeem, hè, een thuissituatie, wat ook bereid is om mee te bewegen. Mee te denken hoe zij kunnen helpen.
1: Mm-hmm.
2: Dan kunnen we starten met mensen een behandeling aanbieden en samen helpen stoppen met gebruik.
1: Ja, oké. Okay. Dus echt op het kop, ja, een stukje mateloosheid en machteloosheid. En daar gaan jullie zeg maar op. Hè, van oké, okay, hoe gaan we verder? Hoe kan iemand doseringsproblemen, hoe kunnen we dat oplossen of verhelpen, zeg maar?
2: Ja, want wat voor de een veel drinken is en verslaving is voor de ander, laten we zeggen, normaal gebruik. We zijn statistisch, hè, vanuit Trimbos, dat zijn hele harde definities over wanneer heb je een probleem en wanneer niet.
1: Ja.
2: In de praktijk zien we dat heel erg per persoon ook wisselend is. En de een kan gewoon veel meer aan dan de ander. En ik zeg niet dat het goed voor je is, hè, want alcohol is voor iedereen slecht als je meer dan een glas per dag zou drinken.
1: Ja.
2: Maar het is ook in die zin ook wel gewoon heel erg ingeburgerd in de samenleving.
1: Ja.
2: En er zijn mensen die heel veel kunnen drinken en zonder problemen dat daarna een week of twee of drie kunnen laten staan. En anderen, die hebben de drang om toch dagelijks dan te gebruiken.
1: Ja.
2: Dus het verschilt van persoon tot persoon wat alcoholverslaving is.
1: Ja. En wat zien jullie zeg maar voorbij komen van mensen die dus bij jullie hulp, hè, die worden dus doorverwezen vanuit de huisarts. Wat is dan vaak de aanleiding dat zij, hoe komen ze uiteindelijk bij jullie terecht, zeg maar? Wat zien jullie daarin qua achtergrond en... worden ze, hè, zijn ze zeg maar zelf degene die hulp zoeken of wordt dat dan toch gewoon door andere mensen aangeraden?
2: Het verschil met alcohol en andere vormen van verslaving is dat alcohol vaak een hele lange aanloop heeft. Dus de mensen die voor alcohol komen zijn vaak 40'ers, 50'ers, 60'ers, 70'ers. Mm-hmm. Mensen die wat jonger zijn komen vaak met andere problemen.
1: Yeah.
2: Dit speelt dan een hele tijd. En vaak zijn het mensen die al geprobeerd hebben te stoppen of die vaak aangesproken zijn door een gezin of door hun ouders of kinderen of door een werkgever. Het moeilijk gevonden hebben zelf te stoppen of nog heel lang in ontkenning hebben gezeten van het probleem wat ze hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dus vaak begint het toch met een familielid die opbelt en waar we dan een gesprek mee voeren. En dan helpen we het familielid om toch een geliefde of naaste te confronteren en aan te raden hulp te zoeken bij een huisarts. Dus dat is één pad wat we heel vaak zien. Maar we zien ook mensen die bij huisartsen terechtkomen voor, laten we zeggen, burn-out klachten of slapeloosheidsklachten.
1: Ja.
2: En hopen dan dat de huisarts goed doorvraagt of er niet sprake is van een ander probleem. Dat vermoeidheid zijn of het prikkelig zijn. Dat er soms wat meer aan de hand kan zijn. Bijvoorbeeld dan alcoholstoornis. En er komt ook omdat mensen toch fouten gaan maken op werk. Weet je? Dus je kunt heel lang kun je goed functioneren als alcoholist. Waarbij mensen niet in de gaten hebben dat je hetzij op de werktijd, hetzij buiten werktijd gebruikt. Maar uiteindelijk lopen de meeste mensen toch tegen de lamp. Die gaan toch fouten maken in hun werk. Of er gebeurt wat. En dan is dat vaak een aanleiding om toch hulp te gaan zoeken. En dat gaat dan via de huisarts vaak.
1: Ja. Oké, dus het is inderdaad ook vaak toch ook wel inderdaad op aanraden van familie of omgeving, zeg maar, die op een gegeven moment dus ziet van hé, dit gaat helemaal niet goed.
2: Mensen die zelf standig de keuze maken om op te zoeken, zijn er relatief weinig. Er komt altijd druk van buiten bij kijken.
1: Oké. En we hadden het ook echt over die lange aanloop. Nou, we hadden net ook een interview met iemand die was wel wat jonger, zeg maar. U geeft het ook een beetje over leeftijden die iets wat hoger liggen. Hoe ziet zo'n lange aanloop eruit, zeg maar? Is dat dan echt gaat dat echt langzaam aan? Of is het echt iets dat mensen het heel lang met zich meedragen en heel lang weten te verbergen? Of hoe moeten we dat zien?
2: Dat is laatst is wel het geval. Er is een heel groot onderzoek geweest een aantal jaar geleden vanuit Engeland en België, Nederland en Schotland, waarin ze vastgesteld hebben dat de gemiddelde duur van gebruik van iemand die verslaafd is bij een man is 20 jaar, bij een vrouw is dat 16 jaar. Dus een hele lange tijd waarin mensen gebruiken van heel klein tot heel veel.
1: Yeah.
2: En je ziet op het moment dat het problematisch wordt, zie je overigens dat bij vrouwen dat het sneller escaleert dan bij mannen. Dus er wordt verder onderzoek naar gedaan. Dat is een gek patroon.
0: Ja,
2: in beide gevallen heb je het over.
1: Ja.
2: Pardon?
0: Waarom is dat eigenlijk dat het bij vrouwen dan sneller escaleert?
2: Dat heeft wel te maken met de reden waarom mensen gebruiken. Mannen gebruiken meer in vriendengroepen en vrouwen gebruiken meer toch alleen. En als je op een moment door de grens zakt van het niet te kunnen stoppen, is het in je eentje toch lijkt dat nog harder te gaan dan wanneer de groepen zou doen.
1: Hmm.
2: Dus dat is één argument. En mannen lijken toch te stabiliseren in het gebruik bij lagere dosen dan bij vrouwen. Dus het lijkt toch dat vrouwen meer nodig hebben om de pijn die ze voelen te verdoven of het trauma wat ze willen vergeten, te vergeten dan mannen. Maar daar loopt nog onderzoek naar. Dus daar kan ik niet een hele harde uitspraak over doen. Maar we zien wel in ieder geval dat de gemiddelde tijd die mensen in gebruik zijn, ontzettend lang is. Dus het is echt 25 jaar gemiddeld.
1: Ja. Nou, en ook wel interessant wat u zegt. Want ik was inderdaad ook benieuwd. Hè. Zijn er wat informatie of onderzoeken die inderdaad heel andere dingen laten zien? Want als je natuurlijk veel al kijkt, zeg maar, zie je toch dat verslaving, als ik het goed zeg, lijken de cijfers meer bekend te zijn onder mannen dan onder vrouwen. Maar eigenlijk zegt u van bij vrouwen escaleert het wel gewoon sneller. Dus eigenlijk, heel kort door de bocht, is nog een onderzoek. Maar dat zit misschien wel sneller in de verslaving dan bij mannen dan.
2: Ja, dat voorop staat. Het is allebei heel erg, hè? Als je 15 jaar gebruikt bent en verslaafd raakt, bent het al als man een paar jaar langer.
1: Ja.
2: Het is ook maar één onderzoek, hè? Dat is waar onder 700 mensen. Maar het zegt wel wat. Ik vind het ingewikkeld om daarop vooruit te lopen en daar iets van te gaan vinden.
1: Hmm.
2: Wat uiteindelijk belangrijk is dat mensen of zelfstandig achterkomen of gedwongen worden door een omgeving, toch hulp gaan zoeken.
1: Ja.
2: En wat we bij alcoholverslaving merken, is dat je ook het probleem pas eigenlijk op kunt lossen als je het zelf wil. Weet je?
1: Ja.
2: Er zijn heel veel mensen die toch een behandeling starten omdat het moet van hun ouders of van een partner of van een vriendengroep.
1: Ja.
2: Maar als je het ergens van binnen niet ook een heel klein beetje zelf wil, dan is zo'n behandeling veel te pittig en te zwaar. Dan lukt dat toch niet. Ja, want sowieso is verslaving een ontzettend moeilijk te behandelen ziekte. Als je kijkt naar de grote cijfers van mensen die verslaafd zijn, dan herstelt een derde van de mensen die in het behandeling komen, herstelt eigenlijk niet. Nee. En een derde pas na meerdere keren. En, dus een derde pas lukt het in één keer om te herstellen. Ja. En er zijn overigens ook mensen die zonder hulp herstellen. Er zijn best wel veel mensen die in staat zijn om zelf te stoppen met gebruik.
1: Ja.
2: Dus het is een hele moeilijke ziekte om te behandelen, want de behandeluitslagen relatief klein zijn.
1: Ja. En want wat voor behandelingen geven jullie zeg maar concreet? Is dat dan echt inderdaad dus het doseringprobleem? Dus echt puur op mateloosheid en machteloosheid van hou die maten of probeer het niet te doen zeg maar? Of zijn er ook nog, gaat dat nog verder dan alleen dat? Hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Wij hebben vanuit Solution Center een model waarin we uitgaan van, dat noemen we een abstinentie. Dus we helpen mensen om te stoppen met het gebruik van het middel waar ze verslaafd zijn. Mm-hmm. Maar ook om te stoppen met alle andere middelen. Dus als je naast het drinken ook af en toe een jointje rookt, dan stimuleren we je ook om daarmee te stoppen. Yeah. Omdat we anders bang zijn dat de reden waarom je drinkt, dat je diezelfde reden niet oplost. Maar die ga je dus verdoofd met een ander middel wat je zou kunnen gebruiken.
1: Ja.
2: En wat we zien in de behandeling, bestaat uit allerlei psychologen die sessies met mensen doen. Mensen gaan kijken naar hoe hun leven eruit ziet, waar ze vandaan komen, wat er gebeurd is, wat de oorzaak zou kunnen zijn van die verslaving.
1: Ja.
2: We kijken vanuit een medische blik en een psychologische blik en een sociale blik naar mensen.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk helpen ze toch om in ieder geval te stoppen met gebruik. Mm-hmm. En te gaan kijken, waarom gebruik je eigenlijk? En wat is dan het gemis of wat is er gebeurd? En bij sommigen is het trauma wat ze opgelopen hebben, of in een jonge jeugd of later in leven, wat een aanleiding kan zijn om te gebruiken.
1: Ja.
2: En bij anderen kan het een maat van onzekerheid zijn, die zekerheid in sociale groepen om te acteren, die gemaakt heeft dat het noodzakelijk was om daarvoor te gaan drinken.
1: Ja.
2: En zo kijken of iedereen op zich, wat daar de individuele achtergrond en reden voor is om te gaan gebruiken. En waar ze daarvan gaan we kijken of mensen kunnen helpen stoppen.
1: Ja.
2: Wat het moeilijke is, zeker van alcoholverslaving, is dat het een ziekte is waarvan wij vinden, die gaat nooit over.
1: Nee.
2: Dus je kunt wel stoppen met gebruiken, maar je blijft alcoholist de rest van je leven. Want als je ook 5 of 10 jaar later zien we nog steeds mensen die denken, nou nu kan ik wel weer een glaasje nemen.
1: Ja.
2: Maar veel daarvan zijn toch binnen een paar weken weer terug op het oude niveau.
1: Ja.
2: Dus het behandeldoel dat wij echt hebben is stoppen met alles.
1: Ja.
2: Ja, en zoeken naar missie en visie in je leven. Dat was wat de vorige vrouw zei.
1: Ja.
2: Op zoek naar connectie maken met andere mensen. Connectie maken met jezelf.
1: Ja.
2: Gelukkig zijn met de dingen die je doet.
1: Ja.
2: En dat gaat helpen om je zingeving te geven aan je leven.
1: Ja.
2: En dat helpt echt.
1: Ja, dus inderdaad, als ik het dan ook zo... Jullie leggen ook de focus op ook een stukje achtergrond en inderdaad de toekomst. Van hoe gaan mensen verder? Wat is de reden? En daarin in het tussenin zit eigenlijk een stukje gebruik, zeg maar. En dat moet even weggehaald worden. Maar wel dus ook door een stuk verleden, zeg maar, te verwerken. En ook de blik op de toekomst te leggen van, maar wat wil ik dan? En hoe gaan
2: Zeker,
1: we dan verder?
2: Zeker, als je kijkt naar verslavingen, wat we dan zien in de praktijk is dat 20% van het probleem gaat om het middel, dus in dit geval alcohol.
1: Ja.
2: En 80% gaat om gedrag, wat je doet, wat je aangeleerd hebt, waar je mee bezig bent.
1: Ja.
2: Dus daar de focus ligt echt meer op het gedrag dan op het middel.
1: Ja. Oké. Ja, nou ik zou eigenlijk heel graag zo nog even verder willen praten over behandeling en eventueel ook daarna. We hebben zo meteen nog even het nieuws. Als u het goed vindt, dan bellen wij u zo even na het nieuws nog terug om nog even een stukje behandeling en nazorg te bespreken. En dan zetten we ons gesprek verder, als dat oké is voor u.
2: Nou, perfect. Ik wacht even rustig af.
1: Oké, helemaal goed. Dank u wel.
2: Tot zo.
1: Tot zo. Dag.

0: Lit, My Own Worst Enemy. Ja, een beetje een gouden ouwe uit mijn tijd.
1: Fantastisch.
0: Ja, we hebben het vandaag over alcoholisme, zoals je misschien al gehoord had. Maar als je het intuned, we gaan zo het tweede uur in. We hebben net gesproken met even kijken.
1: Michael de Munnik van Solution Center, directeur van de Solution Center. Die allerlei hulp bieden aan mensen met een verslaving en daar dus behandelingen voor geven.
0: Dus, ja, daar gaan we het tweede deel van het interview mee in. En we hebben Tessa gesproken, ervaringsdeskundige. En we gaan het volgende uur ook nog even Joop Hardam spreken. En die gaat bij ons in de studio komen. Dus dat is leuk, dat hebben we al een tijdje niet gehad. Dus we gaan weer lekker verder. Misschien nog wel even een klein stukje nummer. Dat pakken we misschien weer opnieuw op in het tweede uur. Maar blijf luisteren voor het tweede uur Totaal Normaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
1: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
0: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Pam, pam, pam. Tweede uur totaal normaal. Altijd weer zo normaal als altijd. En ja, het programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over alcoholisme. En nog met een lichtelijke sidestep. Dus het tweede uur, we hebben Tessa in het eerste uur gesproken, ervaringsdeskundige. En Michael de Munnik, directeur Solutions, Center Verslavingszorg en meer. Daar hebben we het eerste deel van het interview gehad. Daar gaan we nog even mee door in het tweede uur. En we worden ook nu vergezeld met Joop Hardam, sociaal raadsman. Hij zit ook bij ons in de studio. Daar gaan we straks zeker nog mee verder. En nog wat feitjes waarschijnlijk. En waarschijnlijk. We weten zelf niet eens wat we doen, joh. We doen ook maar wat. Hè? Zoals dat boek van... Nou ja, anyways. Maak je klaar voor het tweede uur. Daar gaan we dan.

0: zijn we weer. Radio Totaal Normaal. Zoals gezegd hebben we het vandaag over alcoholisme, alcoholverslaving. En aan de lijn hebben we weer Michael de Munnik, directeur van Solution Center Verslavingszorg. Goedemiddag.
1: Ja, ik ben er weer. Ja,
2: welkom Hoi. Terug.
0: Fijn, welkom terug, ja. Nou, we hadden net in het eerste uur al eventjes over de verschillen dus inderdaad tussen man en vrouw. Maar ook inderdaad wat jullie doen in de behandeling. Daar willen we toch graag nog inderdaad even wat verder op in. U gaf op een gegeven moment ook aan dat mensen eigenlijk in verschillende processen binnenkomen. Hoe beginnen jullie dan met de behandeling? In welk proces stappen jullie in? Hoe wordt dat bepaald? Hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Nou ja, uiteindelijk proberen we ongeacht waar iemand aan verslaafd is en wat er speelt, te zorgen dat mensen 6 maanden bij ons clean blijven. Mm-hmm. En bij de een is daar heel veel zorg voor nodig en is het heel intensief. En bij de ander is het veel lichter. Dus afhankelijk daarvan kunnen we het programma aanpassen. Mm-hmm. Maar het begint met stoppen met gebruiken. En als mensen zelf kunnen stoppen met drinken, met heel veel ons vanuit de thuissituatie, dan kan het gewoon thuis. Dan spreken we af dat ze niet meer drinken. En dan gaan we in de alle groepsessies die we met ze doen, met de andere momenten, evalueren we hoe dat gaat en kijken waar we daarin kunnen helpen. Mm-hmm. En als dat te ingewikkeld is om zelf te doen, dan nodigen we ze uit om dat met ons samen te komen doen. Dan komen ze voor een aantal dagen naar ons ziekenhuis in Voorthuizen. Dan helpen we ze met medische ondersteuning van de van het eerste gebruik af van het middel. Yeah. En afhankelijk van laten we zeggen, hoe zwaar de verslaving is, kunnen ze daar nog een aantal weken blijven tot maximaal 4 weken. En als het niet nodig is, dan doen we dat niet. Hè.

0: in groepen samen. Daar leer je praten over je problemen. Daar leer je luisteren naar anderen. Daar leer je dingen herkennen. Leer je dingen delen. Leer je ook een beetje emoties omgaan als dingen even tegen zitten in de groep. Mm-hmm. En iedereen heeft dan ook zijn eigen programma daardoorheen met werkboeken en instructies en opdrachten. Zowel in de groep als op de dagen dat je thuis bent.
1: Ja.
0: En uiteindelijk bouwen we de zorg af van heel intensief naar het eind van de rit licht intensief.
1: Ja.
0: En dan zijn mensen vooral, nu komen ze nog een of twee uurtjes per week in plaats van 1 of 2 dagen per week.
1: Ja.
0: En de zorg die, daar kom ik zo meteen nog wel op, denk ik. Ik probeer daarna echt op voor te zetten in de zelfhulpgroepen.
1: Ja. Ja, daar wil ik het inderdaad zo ook nog even met u over hebben. Want dat zijn denk ik ook wel een beetje de bekende groepen. Maar misschien ook wel iets waar ook niet zo heel veel bekend over is.
0: Ja.
1: Ik hoorde u net ook iets zeggen met medische hulp afgaan van alcohol. Zitten er dan ook nog medische gevolgen aan? Of wat zijn de gevolgen die jullie zien, ook medisch gezien, als het gaat om alcoholgebruik?
0: Zeker. Een langdurig gebruik van alcohol kan zeer schadelijk zijn voor je lijf.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben geen medicus, dus ik vind het moeilijk om daar heel erg op in te gaan. Maar we zien als in het extreme geval, komen Korsakoff-achtige verschijnselen voor. Dat je echt de hersenen echt gewoon voor een groot deel niet meer functioneren.
1: Mm-hmm.
0: Maar we zien ook mensen met leverfalen, zien we dan die moeite hebben.
1: Yeah.
0: En het lichaam is ook, alcohol is een druk waar je niet zomaar mee kunt stoppen. Je moet echt, als je het heel erg langdurig en intensief gebruikt hebt, moet je echt heel voorzichtig stoppen daarmee. En niet in één keer.
1: Yeah.
0: Maar als je snel stopt, is er ook hulp bij nodig, ook met medicatie, om te zorgen dat het goed gaat. En met onder toezicht van de medische dienst.
1: Ja.
0: Dus het is verslaving en ziekte die zowel schadelijk is voor je lijf, maar ook voor je functioneren.
1: Ja. Ja, en het is eigenlijk ook niet inderdaad van het een op het andere moment kan niet iedereen zomaar stoppen, omdat er dus ook medische gevolgen aan zitten. Dus wat u ook zegt, hè, dat is ook dat stukje medisch afbouwen, zeg maar, of dat medisch doseren.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Ja. En u gaf ook al net aan, ik moet zeggen, ik schrok er zelf eigenlijk wel een beetje van, dat het echt 1/3 is van de mensen die herstelt. Dat is eigenlijk best wel...
2: In één keer.
1: Ja, precies. Maar dat is natuurlijk best wel, laat ook wel misschien wel zien, zeg maar, de impact wat dat heeft en hoe lang het misschien ook kan duren voordat iemand helemaal volledig hersteld is. Want wanneer is iemand hersteld? Is dat echt inderdaad als iemand helemaal volledig van alcohol is? Of is dat echt, heeft dat weer met een stukje doseren te maken als iemand dat ook goed onder controle weet te houden?
0: Zoals wij er naar kijken, maar daar verschillen in de, laten we zeggen, in de wereld de mening wat over. Maar zoals wij er naar kijken, ben je nooit hersteld.
1: Nee.
0: En dan kun je wel in herstel komen, maar zul je de rest van je leven dat moeten onderhouden.
1: Ja.
0: Wat we erin geloven, dat omdat je lichaam zo, of je hersenen ook zo gewend zijn geraakt aan het gebruik, dat als je ook na 20 jaar nog een keer een slokje alcohol zou nemen, dat de kans gewoon best fors is dat het lichaam, dat allerlei oude patronen weer aangaan.
1: Ja.
0: En voor je het weet zit je weer aan de fles of 2 of 3 per dag.
1: Ja.
0: Dus laten we zeggen, het is geen ziekte die overgaat in die zin.
1: Nee.
0: Het is een ziekte die je onder controle kunt houden. Je zou het kunnen vergelijken met diabetes, of met astma, of met dat soort chronische ziekten.
1: Ja.
0: Daar kun je prima mee leven. Mits je de behandeling gewoon afmaakt en blijft onderhouden. Dan kun je een heel gezond en functioneel leven hebben.
1: Ja.
0: Maar de kans op terugval ligt wel op de loer. De rest van je leven eigenlijk.
1: Ja, en is dat dan ook het, om gelijk even het stapje te maken, is dat dan ook het belang van de zelfhulpgroepen? Dat mensen ook, dat u ook zegt, nou, verslaving of zoiets dat gaat, dat is eigenlijk iets wat je hele leven meeneemt. Is dat ook belangrijk dat mensen daardoor na bijvoorbeeld herstel bij jullie of in een andere kliniek deel uitmaken van zelfhulpgroepen? Wat kunt u daarover zeggen?
0: Dat maakt echt een heel erg groot deel uit van onze visie op verslavingszorg.
1: Ja.
0: Dat je onder begeleiding van ons kun je prima stoppen met gebruik voor een aantal maanden. Maar als je echt de rest van je leven wil gestopt blijven, zul je dat moeten onderhouden. En de zelfhulpgroepen waarvan de bekendste zijn de anonieme alcoholisten. Je hebt ook Narcotics Anonymous. Die heeft een hele grote variëteit aan zelfhulpgroepen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn bijeenkomsten waarbij mensen in groepen van tussen de 6 en soms wel 30 mensen wekelijks bij elkaar komen. En vooral delen waar ze tegenaan lopen. Het zijn geen therapiegroepen, maar het zijn groepen waarbij mensen een gedeelde achtergrond hebben. Namelijk dat ze verslaafd zijn aan een middel, alcohol, drugs of wat anders. En samen de moeilijke momenten delen die ze hebben. Om er samen in herstel te blijven. En wat heel erg werkt in die groepen is toch die erkenning. Dat je niet de enige bent. En het weer in verbinding komen met andere mensen.
1: Ja.
0: Dat is vaak wat verslaving doet. Het is een hele eenzame ziekte, verslaving.
1: Hmm.
0: En

0: Dat begint, zeker bij alcohol, begint vaak heel gezellig. En met op jonge leeftijd met vrienden in de kroeg. Ja. Maar meestal eindigt het heel erg stiekem in een schuurtje achter in de tuin. Ja. Of op zolder. Het is een hele eenzame ziekte die heel erg isoleert. En juist mensen weer in verbinding brengen met andere mensen. Is een heel krachtig herstelprincipe.
1: Ja.
0: En dat, dat kun je zelf doen. Ik bedoel, dat kan bij een sportvereniging, dat kan in je werk zijn, dat kan in je familie zijn.
1: Ja.
0: Maar soms mis je daar net even die connectie of net even dat begrip van andere mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten.
1: Ja.
0: En daar zijn die zelfhulpgroepen heel erg goed voor om daarin te helpen.
1: Ja. Ja, en dat sluit denk ik ook, als ik het even zo mag invullen, een beetje aan op ook wat u zei van een alcoholverslaving. Dat is eigenlijk 20% uit verslaving, 80% uit sociale omgeving. En eigenlijk door middel van die zelfhulpgroepen ga je dus eigenlijk terug naar die 80% om dat dus ook een beetje onder controle te houden. Mag
0: precies,
1: ik dat zo zeggen?
2: Precies. Ja, een stukje gedrag.
0: Dat mag je heel goed dat je dat zo aan elkaar koppelt.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is ook echt wel iets heel, heel belangrijks tussen. Dus niet alleen inderdaad de behandeling bij jullie, maar ook zeker die hulp daarna, zeg maar. Dat is dus ook iets waar jullie heel erg hard voor, jullie hard voor maken, begrijp ik. Wat ook echt in jullie visie naar voren komt.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zeker, zeker. En er zijn ook mensen die kunnen stoppen met gebruiken zonder dat wij betrokken raken, omdat die gewoon daar die zelf voor gaan. Maar zijn ze dan niet zo bekend als ze zelfs wel zouden willen. Maar er zijn best wel veel mensen die omdat ze, laten we zeggen, leren praten over gebruiken en zien dat andere mensen dezelfde problemen hebben gehad in hun leven en ook kunnen stoppen. Dat het voldoende is om die knop om te zetten in je hoofd.
1: Ja.
0: Dus het is een heel krachtig medium.
1: Ja. Ja, mooi. En nou, we zijn nu denk ik toch ook al een beetje aan het einde gekomen van onze tijd voor het interview. Is er als laatste nog iets wat u mee zou willen geven? Of iets van wat belangrijk is voor mensen die misschien met een verslaving te maken hebben? Of misschien naasten van mensen die verslaafd zijn. Wat zou u mee willen geven?
0: Herstel is mogelijk. Dat is denk ik een hele belangrijke hoopgevende gedachte.
1: Het
0: is niet even makkelijk, maar je kunt absoluut stoppen met gebruik.
1: Yeah.
0: Dus dat is een goede hoop, zowel voor de persoon die verslaafd is als voor zijn of haar omgeving. En elke weg naar herstel is anders. Er zijn heel veel wegen die mensen kunnen bewandelen om in herstel te komen. Wij hebben een bepaalde visie op herstel. Er zijn ook andere instellingen die wat anders naar kijken, een ander soort zorg aanbieden. Het maakt mij niet uit waar mensen zorg gaan zoeken.
1: Nee.
0: Maar er is wel hoop is denk ik een heel mooi woord. Hoop is belangrijk om te hebben. Want als je daadwerkelijk zou willen stoppen, dan is er echt een mogelijkheid toe om dat te kunnen doen. Dus dat zou ik mensen mee willen geven.
1: Mooi, ja. En hoe kunnen mensen jullie organisatie bereiken? Want u gaf wel aan, het is vaak wel met een verwijzing via de huisarts. Maar als mensen bijvoorbeeld zelf op zoek zijn naar informatie over jullie organisatie, of misschien bij jullie terecht zouden willen voor hulp, hoe kunnen ze jullie vinden? Wat is jullie website?
0: Ja, de website is www.solutions-center.nl.
1: Ja.
0: En als je zou zoeken op Solutions-Center op Instagram en op TikTok en op LinkedIn vind je het ook. En we hebben een groot intakekantoor in Amersfoort waar alle intakegesprekken plaatsvinden.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En het nummer vind je op de website. Dus www.solutions-center.nl. Dan kom je er wel.
1: Ja,
2: duidelijk.
1: Nou, helemaal goed. Super bedankt voor uw verhaal. En heel veel succes ook met wat jullie doen. Bedankt ook voor het meewerken. En inderdaad ook het belang van herstel. Maar ook zeker het stuk daarna. En vooral ook de hoop dat herstel mogelijk is.
0: Helemaal goed. Dank
1: je wel
0: dat jullie dat mogelijk maken. Een mooi onderwerp.
2: Graag gedaan. Ja.
1: Graag gedaan. Dank u wel.
0: Fijne middag.
2: Fijne middag.
1: Ja, dit was Michael de Munnik van Solutions Center, de Center voor Verslavingszorg. Voor meer informatie kunnen jullie naar www.solutions-center.nl. Solutions Center is ook te vinden op Instagram, TikTok en LinkedIn. Voor intakegesprekken kunnen mensen terecht in Amersfoort. Veel zaken gaan wel via verwijzing van de huisarts. En ik denk een mooie afsluiter die Michael de Munnik zelf al gaf. Herstel is mogelijk en niet elke weg is het hetzelfde. Voor meer informatie zoek vooral eens op de website en laat je informeren. Dat geldt voor zowel mensen zelf als hun naasten.
2: Ja, mooi.

0: Ja, Major Parkinson, Awkward as a Drunk. Het, heerlijk nummer, gewoon. Je moet er misschien van houden. Nou ja, ik ben er wel fan van in die zin. Ja, een beetje raar, maar ook toch ook weer leuk. Jij is net totaal normaal en we hebben het vandaag over alcoholisme. En nog een klein uitstapje die we straks ook gaan doen. Maar we willen nog wel even, zoals Leonie zo mooi zei, het thema even afsluiten. Voordat we met het uitstapje gaan beginnen. Nog even wat feitjes op een rijtje van alcoholisme. Je hebt alcoholisme eigenlijk in verschillende vormen uitgemeten. We hoorden natuurlijk al bij het eerste interview dat het niet altijd super zichtbaar is en helemaal levensomvattend, maar wel heel veel invloed kan hebben. En hoeveel een alcoholist drinkt is lastig te zeggen. Je hebt verschillende niveaus van problematisch drankgebruik. En om als alcoholist gedefinieerd te worden, hoef je niet per se elke dag te drinken. En ook wanneer je eens per week te veel drinkt, is er al sprake van problematisch drankgebruik. Je bent een zware drinker wanneer je minstens één keer per week meer dan 6 standaard glazen alcohol drinkt. Vind ik shocking. Ik denk dat heel veel mensen dan onder dat kopje gaan vallen. Drink je meer dan 2 glazen alcohol per dag of meer dan 1 glas alcohol als vrouw, dan ben je een overmatig drinker. En wanneer je, als je dan als overmatig drinker ook nog eens eens per week meer dan 7 glazen alcohol drinkt of meer dan 4 als vrouw... God, heel confronterend dit. Nee, dan is er sprake van excessief drinken. Dus dan doe je al dagelijks al 1 glas of 2 glazen. En dan dus ook nog eens 4 1 keer per week als vrouw. Dat vind, ik vind dat echt weinig. Is dat erg?
1: Ja, het zijn natuurlijk wel cijfers, zeg maar, die denk ik ook gewoon echt niet bekend zijn. Want zeker als je natuurlijk ook naar bepaalde, nou, waar we natuurlijk net ook over hadden, een stukje sociaal drinken, zeg maar, met mensen. Kijk, als jij een avond met mensen, gaat het best wel snel hard. Dan kun je ook best wel snel onder die categorie vallen.
0: Ja, ja, en als ze dan blijkbaar mannen en vrouwen ook anders schalen. En inderdaad, denk je snel aan een hoop drankjes zit. Als je 1 keer per week zoveel glazen, dan denk ik, nou ja, goed, als je dan 2 keer per week de helft drinkt, is dat, telt dat dan ook? Of, weet je wel? En naast het alcoholglazen dat je drinkt, is het ook te belangrijk om te kijken naar de gevolgen van je eigen alcoholgebruik. Nou, dan heb je dus eigenlijk zo'n soort puntenlijstje. Dan kan je even meeschrijven. 2 of 3 punten, dan heb je een milde vorm van alcoholisme. 4 of 5, dan heb je een matige alcoholverslaving. En als je 6 of meer punten hebt, heb je een ernstige alcoholverslaving. Dan gaan we ze even af. Ik drink vaker in grotere hoeveelheden dan het plan was. Pogingen om te minderen of stoppen met alcohol drinken zijn niet gelukt. Drinken en bijkomen van het drinken kostte me veel tijd. Ik heb vaak zin om te drinken. Mijn drankgebruik veroorzaakt problemen thuis, op school en of mijn werk. Ik blijf drinken ondanks dit ik hierdoor problemen creëer in mijn relaties en directe omgeving. Door mijn drankgebruik ben ik gestopt met hobby's, sociale activiteiten of werk. Door mijn alcoholgebruik kom ik wel eens in gevaar. Ik blijf drinken, ondanks dat ik weet dat dit lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt of verergert. Ik heb steeds meer alcohol nodig om hetzelfde effect te bereiken. Als ik stop met drinken, krijg ik omzettingsverschijnselen. Nou ja, ik denk dat heftig is als je daaraan aan het grootste deel aan voldoet. Ik denk dat je misschien stiekem ook wel weet wanneer, zeker als je echt zwaar alcoholverslaving hebt, dat je... dan stiekem wel weten. Dan zit je misschien nog in de ontkenningsfase. Maar je bent dus wel eerder al een heftige drinker dan je denkt. En zeker ook de porties drank. We hebben het wel eens over alcohol in het verkeer gehad. Ja. En de eerste wat je leerde in zo'n cursus, dat ze zeiden, ga maar eens een wijntje inschenken. En dat het grootste deel van de mensen niet eens weet wat 1 portie wijn is. En dan gaan ze dus met 1 drankje op gaan ze het verkeer in. Hmm. Wat dus misschien dan wel 2,5 wijntje is.
1: Ja.
0: En de hoeveelheid glazen die er staan, dat zijn dus wel de nette, ga naar de kroeg of naar het terras glazen, zeg maar.
1: Ja, best wel shocking. En eigenlijk ook dat we misschien met elkaar ook gewoon te weinig weten over.
0: Ja, ja, en daarom is het wel goed norm. Om daar misschien even dan dus nu bij stil te staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Want het kost ook veel, hè?
1: Ja, nou ja, het is ook zo. Het RIVM heeft in 2013 een berekening gemaakt over de kosten en de baten van alcoholgebruik in Nederland. Nou, dat hebben ze eigenlijk gedaan door naar verschillende manieren te kijken waarop alcohol een invloed kan hebben op de maatschappij. Nou, dat is in 2018 is dat rapport weer herzien naar aanleiding van nieuwe cijfers en inzichten. Wat ze dus neerzetten is eigenlijk wanneer het gaat over de kosten, dan kun je denken aan lagere arbeidsproductiviteit, inzet politie en justitie, bijvoorbeeld door agressiviteit, alcoholgebruik, verkeersongelukken. Bij baten de accijnzen die de overheid krijgt door verkoop van alcohol, geluksgevoel oftewel het welzijn, wat dan weer niet opweegt tegen de kosten ervan. Op basis van de schatting uit 2013 waren de maatschappelijke kosten voor alcohol in dat jaar 2,3 tot 4,2 miljard euro.
0: Een brede schatting.
1: Ja. Wel belangrijk om te beseffen dat dit inderdaad echt een globale schatting is. En er zijn verschillende sectoren waar de kosten en baten voor zijn gerekend. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar wij onder andere dus inderdaad kan denken in dat kosten van preventie, een stukje voorlichting, campagnes, productie en distributie van alcohol, producenten en verkopers van alcohol, zeg maar. Ook de verkeersongelukken, vroegtijdig misschien ook in de zorg terechtkomen of ziektes, zeg maar, die daar verband mee houden. Kosten van ongevallen, et cetera, maar ook studievertraging of vertraging of uitval op allerlei gebieden. Dus dat zijn een beetje zaken, zeg maar, die daarin in mee zijn genomen. Dus,
0: en daarom is het ook zo breed. Het is natuurlijk heel moeilijk inschatten wat het de maatschappij gekost. Want het is inderdaad een kostenbatenplaatje. Accijnzen zal ook niet mis zijn. Ik denk niet dat we dat moeten onderschatten. Nee. Maar in die zin is het natuurlijk wel zo vaag en op zoveel categorieën dat het bijna niet te meten is. Maar goed, de schatting is daarom ook echt met 2 miljard euro verschil ertussen. Ja, zeg maar. Maar goed, het kost gewoon heel veel geld. En het is daarom ook denk ik belangrijk om daarbij stil te staan. En naast dat het welzijn van mensen en de gezondheid van de maatschappij wordt daar gewoon minder van.
1: Ja. En vooral belangrijk denk ik dat het echt gaat om de welzijn van inderdaad van de personen. Dus ik denk een stuk voorlichting en campagnes dat ook helemaal niet zo verkeerd is. Als ik dat zo hoor, denk ik, ik denk niet dat er veel mensen zijn die zoveel weten over alcoholisme.
0: Ja, en vaak als je er een prijskaartje aan hangt, zelfs al heb je er niks mee, als het je iets gaat kosten, dan worden mensen wat makkelijker getriggerd om iets te veranderen. Dus vandaar deze iets wat onpersoonlijke vergelijking van de kosten. Maar daarmee willen we wel het alcoholisme een stuk eventjes afsluiten. Ga bij jezelf te raden. Ga bij de mensen om je heen te raden. Wees ook niet bang, denk ik, om het aan te geven als je je zorgen maakt om iemand die misschien wel te veel of te weinig drinkt. Die ook te veel drinkt, sorry. Je drinkt te weinig, man. Die doet gezellig mee. Nee.
1: Die te weinig aanwezig is door het vele alcoholgebruik.
0: Heel
1: misschien.
0: Mooi gered. Ja, goed. We gaan naar een nummertje. En we zijn weer totaal normaal, hoor. Nou, even afkoelen. Nu gaan we weer het volgende interview in.

0: Jawel, je luistert naar Radio Totaal Normaal op deze prachtige zonnige dag. En als je terugluistert is het misschien niet zonnig, maar nu in ieder geval wel. En ja, we hebben het vandaag over alcoholisme met een uitstapje. Nou ja, het alcoholisme hebben we net uitgebreid besproken met alles erop en eraan. En het is eigenlijk heel leuk voor de tweede keer sinds dat wij dit programma maken, zijn wij zelf benaderd met de vraag om in de uitzending te komen. En dan kunnen wij niet anders dan daarop inspringen. Een sociaal raadsman, Joop Harnum heeft ons bereikt, weten te bereiken via. Ja, zoals het sociaal team Gouden beschrijft, is het een raadslid die je kan helpen met vragen over wettenregelingen en sociale voorzieningen. Denk aan welke potjes je recht op hebt of wat je moet regelen als je bijvoorbeeld je familiesamenstelling verandert. Hij kan mensen helpen door hen te navigeren in de bureaucratische weerwar van het systeem. En waar hij exact bij helpt en wat hij graag met ons deelt, dat horen we graag. We hebben hem helemaal niet aan de lijn. Hij zit in de studio. Joop Harnum, sociaal raadsman van de gemeente Gouda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, dankjewel.
0: En ook voor de interesse om je verhaal te doen. Ik heb wel al van tevoren al gesproken en ik mocht tutoyeren. Dus bij deze, ik ga nog wel een paar keer fout doen, maar...
1: Geeft niks, is goed hoor.
0: Allereerst, wie ben je?
1: Ja, nou zoals je al zei, mijn naam is Joop Harnum. Ik ben indirect wel werkzaam in opdracht van de gemeente Gouda. Maar in dienst bij Quadraat, dat is een stichting. En die werkt onder andere, hebben onder andere medewerkers bij Sociaal Team Gouda.
0: Ja.
1: Dat is een beetje de volgorde, om het zo te zeggen. En ik ben een van de drie sociale raadsleden in Gouda.
0: Een van de drie sociaal raadsleden in Gouda?
1: Ja.
0: Oké, en via Quadraat en in opdracht van de gemeente, als ik het goed begrijp.
1: Ja.
0: Oké. Nou, we hebben complexere dingen meegemaakt, maar we houden voor het gemak dus voor de gemeente en dankzij Quadraat, zeg maar. En wat, want ik ben een van de drie sociaal raadsleden. Wat is dat in vredesnaam? Ja. We hebben het natuurlijk al een beetje in de intro beschreven. Maar u zei zelf ook al van... Nou, eigenlijk hebben we heel weinig... Te weinig mensen weten wat wij doen. En wat we kunnen betekenen voor mensen.
1: Dat klopt wat je zegt. Er is inderdaad nog een wereld te winnen. Heel veel mensen, ook in Gouda, weten niet dat er sociale raadsleden zijn. En laat staan dat men weet in Gouda wat we voor hem of haar kunnen betekenen in het dagelijks leven. Wat je daarbij voor kan stellen is, de wet en regels in Nederland zijn over het algemeen best ingewikkeld.
0: Hè? Ja, eens. Ja.
1: Mensen zijn snel het overzicht kwijt. Mm-hmm. Hè? Daar kunnen we straks misschien wat voorbeelden van noemen, hè, concreet. En dan is het heel fijn als iemand gratis en van niets met je mee kan denken, met je mee kan praten in een gesprek, in alle rust. Misschien heb je wat papieren thuis liggen. He, waar je mee worstelt, waar je tegenaan loopt. En wil je graag weten waar je staat. Of er misschien ook kansen zijn of mogelijkheden zijn. Wat je rechten zijn, wat je plichten zijn. En dan kan er een sociaal raadsman of vrouw graag met je meedenken, meepraten. Als die man of vrouw dat ook fijn vindt. En dan kunnen samen worden gekeken of er misschien oplossingen mogelijk zijn. Of dat er misschien een lijntje contact kan worden gelegd met een sociaal werker, maatschappelijk werker of een jeugdwerker.
0: Ja, dus ook doorverwijzen is ook wel een onderdeel daarvan. En mensen dus helpen met wetten en regelgerelateerde dingen. Ik wil daar ook nog wel verder op ingaan wat het dan inhoudelijk verder is. Ik ben wel benieuwd hoe je dan hier zo terecht bent gekomen. Want zeker wetten en regels is niet voor iedereen weggelegd om daar adviezen in te kunnen geven. Wat is dan uw achtergrond en hoe bent u dan in deze hoek terecht gekomen?
1: Ja, ik ben zelf in het verleden advocaat geweest in de sociale rechtshulp. Dan moeten ze een zogeheten toevoegingspraktijk voor mensen met weinig of geen geld. He, dus zeg maar de mensen die gewoon afhankelijk zijn van bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering. En die toch juridische hulp, rechtsbijstand kunnen gebruiken. En daar heeft de Nederlandse regering al lang geleden een systeem voor opgezet. Om die beste mensen ook te kunnen helpen en ondersteunen op juridisch gebied. En daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Ik heb het zelf bijna 20 jaar mogen doen, dat vak. Voor ook kwetsbare medemensen. Maar zoals jullie ongetwijfeld ook gelezen, gehoord, begrepen hebben. Of in kranten gelezen hebben. De overheid zit niet stil. Die heeft nogal wat bezuinigd de laatste paar jaar. En dat heeft die advocaat die zich met dat soort zaken bezighouden niet al te makkelijk gemaakt. Ik zeg het heel even voorzichtig. Daar komt wel mijn opgedane ervaring juridisch vlak vandaan. En die bagage die ik daar heb opgedaan, die kan ik vandaag de dag best goed gebruiken en inzetten. Ja,
0: bagage klinkt dus iets zwaars, maar het is de ervaring.
1: De rugzak en ervaring voor de inwoners van Gouda die ergens tegenaan lopen.
0: Ja. En natuurlijk zat u al in de doelgroep waar mensen het al wat zwaarder hebben. Is een stukje sociaal aspect natuurlijk ook al meegenomen in uw verleden daarin. En moet ik me dan voorstellen dat u werd gesubsidieerd door de regering dan om dat te kunnen doen. En het was ook alleen maar de gratis hulpverlening die geboden werd. Want is dat dan hetzelfde als ProDeo? Of is het dan dat je dan soms even een uitstapje maakt en het gratis doet? Is dat, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, ProDeo, het is eigenlijk in de volksmond. Hè? Op de straat wordt dat zo genoemd. ProDeo-advocaat. Maar dat is eigenlijk één en hetzelfde.
0: Okay.
1: Dus heel veel mensen denken van, nou, dat is gratis en van niets. Maar dat is al heel lang niet het geval. Want de beste mensen moeten wel een eigen bijdrage aan rechtshulp betalen. Gewoon een eenmalig bedrag. Mm-hmm. En dat eenmalig bedrag is dan, dat vaste bedrag is afhankelijk van iemands inkomen.
0: Oké, en waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, als iemand bijvoorbeeld afhankelijk is van een bijstandsuitkering, hè, dan is vandaag de dag voor een inschakeling van een advocaat op basis van gefinancierde rechtshulp, met een mooi woord, dan moet je dan denken aan een kleine €280. Best aardig wat geld. Vroeger, toen ik nog advocaat was. Hè? Ik word oud. Waren die bedragen vele malen lager. Hè? Maar als iemand een bijstandsuitkering had of heeft, zeg maar, dan kan de man of vrouw een aanvraag doen voor bijzondere bijstand bij de gemeente waar hij of zij woont.
0: Dat kan ook nog, ja.
1: En dan kunnen diezelfde kosten die ik net noemde, kunnen volledig vergoed worden door de gemeente.
0: Ah, ja.
1: Dus per saldo hoeft iemand dan niet uit eigen portemonnee iets te betalen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen met een vechtscheiding of iets. Weet je, soms moet je gewoon echt iemand inschakelen. En als je dat uit eigen zak moet doen, is dat denk ik ook voor een werkend persoon ook al eigenlijk niet te betalen. Nee. Natuurlijk. Rechtshulp is gewoon heel erg duur. Dus uiteindelijk, als ik het begrijp, ook wel een beetje mede door de frustratie van de veranderingen binnen in de regering, waardoor je besloot wat anders te gaan doen?
1: Of? Ja, ik wilde toch graag me blijven inzetten voor gewoon mensen die underdog zijn, of kwetsbare positie zitten. Hè? Of het nou met een baas of werkgever te maken heeft, of met een verhuurder. Hè?
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: En dat vind ik in deze functie, kan ik dat goed kwijt.
0: Ja, en ik vind het dan eigenlijk, ik heb hier een soort van verhaal neergezet van, we maken het systeem zo ingewikkeld dat we mensen nodig hebben die het weer behapbaar kunnen maken voor de burger.
1: Ja, een beetje een cirkel.
0: Ja, dat is toch een beetje apart ergens natuurlijk. En het is heel fijn dat het er is.
1: Ja.
0: En jammer dat het zo ontiegelijk moeilijk soms kan zijn, zeker als je een beetje gecompliceerde situaties ingaat. Gaat er niet eens mis, zeg maar, dat nodig is?
1: Ja, in die zin. Ja, we hopen natuurlijk allemaal dat onze functie op een gegeven moment eigenlijk overbodig is geworden.
0: Ja.
1: He, dat zou natuurlijk het meest ideale scenario zijn.
0: Ja.
1: He, dat zou ik, in mijn hart zou ik het ook het liefst wensen.
0: Ja.
1: Maar het is niet echt reëel. He, kijk, het ziet er naar uit dat op korte termijn of langere termijn ziet er niet naar uit dat vanuit Den Haag of vanuit Brussel, Europa, er wat meer eenvoudigere regels op ons afkomen. Het wordt alleen maar, lijkt wel een soort onoverzichtelijker brei te worden.
0: Ja.
1: He? En dat kan te maken met allerlei denkbare onderdelen van het recht.
0: Ja,
1: en dat is gewoon.
0: Soms is het complex natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is ook zo. En daar moet ik me net voor gaan zitten. Maar ja, sommige dingen denk ik, moet dat dan zo moeilijk zijn? Want bepaalde dingen waar je me helpt, van officiële brieven schrijven, dat soort dingen.
1: Ja,
0: dat is ergens eigenlijk jammer dat zo moeilijk dan wordt gemaakt. Ik denk zeker als een burger daar regelmatig mee te maken krijgt.
1: Ja.
0: Dat dan zo ingewikkeld moet.
1: Nou kijk, wat natuurlijk wel het mooie is. Goed dat je dit zegt hoor, dit punt. Maar wat natuurlijk een mooie uitdaging voor ons is, ook als sociaalraadslieden, is op zoek te gaan naar wat mensen nog wel zelf kunnen.
0: Ja.
1: He, dus kijk, als we natuurlijk iemand tegenover ons hebben, een beetje aftasten natuurlijk is dat. He, maar als die man of vrouw zelf nog in staat is om een mooie brief te maken, of een voorbeeldje daarvan, dan is het natuurlijk nog mooier als we dat samen kunnen doen. Hè? Ik bedoel,
0: of ook niet als over te nemen.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Maar dus daar zijn we natuurlijk wel een beetje met elkaar naar op zoek. Maar dat ligt een beetje aan wie tegenover je zit in het gesprek.
0: Ja, want wie komen er bij jullie terecht, gemiddeld genomen, zeg maar?
1: Heel divers. Dat is gewoon van Ik werk in een team van... Ik werk zelf in het Nelson Mandela Centergebouw. Gouda Oost. Bernard Dotterlaan, om precies te zijn. En werk ik in een team met ongeveer 14, 15 collega's. Dat zijn sociaal-maatschappelijk werkers. Dat zijn jeugdwerkers. Dat is een hele mix. Ik ben dan zelf de enige sociaal-juridische tak, om het zo te zeggen. En de jeugdwerkers komen natuurlijk vooral in aanraking met minderjarigen. Dat gaat via scholen. Komen die kinderen of jeugdigen op hun pad. En die komen met allerlei vragen waar ze tegenaan lopen in het leven. En sociaal-maatschappelijk werkers komen in aanraking met de doelgroep 18 plus tot soms wel 100 plus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wordt er dan ook doorverwezen, zeg maar, vanuit hun dan? Of komen mensen zelf naar je toe?
1: Zeker. We hebben, dus nog een paar jaar is het zo dat op scholen zijn er inloopspreekuren van collega, jeugdwerkers. Datzelfde gebeurt bij huisartspraktijken. Dat is ook iets van de laatste paar jaar. Ja. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt door mensen die voor een afspraak bij de huisarts zijn. En dat de huisarts dan denkt van, goh, het zou misschien wel handig kunnen zijn dat die man of vrouw een deurtje verder gaat. Hè? Als je dat zelf ook wil natuurlijk, hè? Als je ervoor open staat. Want ik krijg wat signalen dat er misschien wat meer aan de hand is dan alleen pijn in die arm.
0: Hè? Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld financiële problemen.
0: Ja.
1: Of gedoe met een bedrijf of winkel waar iets heeft gekocht. Nou, ja, zo kan je wel doorgaan.
0: Ja, sommige mensen zullen er misschien het hoofd in het zand steken als het ingewikkeld wordt, wat alleen maar grotere problemen oplevert. Ik kan me ook voorstellen, als je bijvoorbeeld niet goed bent in de Nederlandse taal, dat het dan nog ingewikkelder wordt. Of al wat ouder en niet goed in de Nederlandse taal, dat je niet veel ervaring met computers hebt. Alles is bijna digitaal natuurlijk. Maar dan moet je jou wel vinden ook natuurlijk.
1: Zeker,
0: Want wat doe je nou? Wat is nou het grootste deel van je takenpakket als je aan het werk bent, zeg maar?
1: Het grootste pakket is dat ik over het algemeen best veel mensen zie en spreek door de week. Maar allemaal over het algemeen vrij kort. Hè, dus zeg maar één keer, soms twee keer of maximaal vijf keer. En ik heb zelf heb ik iedere week spreekuur in het gebouw wat ik net noemde. Op donderdagmiddag tussen 2 en 4 uur 's middags. Open afspraak op dit moment is dat. Maar als mensen dan zouden contact opnemen met Sociaal Team Gouda en ze zeggen van, goh, ik heb behoefte aan een gesprekje met iemand die juridisch verstand van zaak heeft, dan kan die een afspraak krijgen, gratis even niets. En dan kan hij langskomen.
0: Ja.
1: Verder hou ik me ook veel bezig met het schrijven van brieven. Op naam van klanten, ik noem het maar klanten, hè, met, of de inwoners van Gouda zelf. Dus niet de briefpapier van Sociaal Team Gouda. Want dat blijft natuurlijk iets van de man of vrouw zelf, hè, waar die tegenaan loopt. Maar dan proberen we te helpen en ondersteunen met het schrijven van een degelijke brief. En dat kan echt een immigratie-naturalisatiedienst zijn, over het uitblijven van een beslissing op een aanvraag verblijfsvergunning. Dat kan gaan over onderhoudsklachten van een huurwoning richting een verhuurder.
0: Er liggen wel templates klaar, denk ik, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, alles met de hand zelf.
1: Nee, ik AI gebruik ik zelf niet, bijvoorbeeld.
0: Nee, okay, nee.
1: Maar ook geen voorbeeldbrieven, want ik ben altijd wel van op zoek gaan naar de achtergrond van iedere klant, iedere man of vrouw. En gewoon het maatwerk bedoel ik.
0: Ja,
1: ik wil gewoon dat het precies bij hem of haar past.
0: Ja. Ja, mooi dat je dat zegt. Nee, ik kan voorstellen, sommige dingen zijn natuurlijk wel een beetje.
1: Ja, zeker.
0: Van,
1: ja,
0: maar,
1: ja.
0: Dat mooi.
1: Nee, maar dat vind ik ook wel weer een uitdaging om dat precies dat plaatje te vinden wat bij hem of haar past.
0: En, en wanneer word je niet geholpen? Val je niet onder de doelgroep, zeg maar, waarbij je zegt van is er een bepaalde financiële, hoe zeg je dat? Een barrière of een
2: grens?
0: Ja, ja. Iets in die richting?
1: Ja, nou ja, we hebben een zogeheten aanmeldadviesdienst. Ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar dat zijn collega's die bedienen de telefoon op een dag. En die hebben meer de mailbox van het Sociaal Team Gouda. Ik kan straks wel de contactgegevens daarvan doorgeven als je dat fijn vindt. En die komen heel veel in contact met een telefoon, een soort callcenter, zo moet je je voorstellen. En die komen wel eens aanraken met contact met mensen die best veel geld verdienen qua salaris of een hoog vermogen hebben qua spaarrekening. En als mensen gewoon de waarheid vertellen aan de telefoon. He, dan wordt gezegd, ja, daar is Sociaal Team Gouda niet 1, 2, 3 voor bedoeld.
0: Ja.
1: Maar uitgangspunt is wel dat iedereen welkom is.
0: Ja.
1: ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid en gaan ze maar door. Hè. In die zin maken we geen enkel verschil, geen onderscheid. Ja. Maar als blijkt dat iemand een topinkomen heeft, om het zo te zeggen, en die wil gaan scheiden. Ik maak even een voorbeeld. Dan gaan we natuurlijk wel. We kunnen wel een informatieadviesgesprek geven. Daar doen we ook helemaal niet zo moeilijk over. Maar die beste man-vrouw zal dan natuurlijk wel naar een betaalde advocaat in dit geval moeten worden doorverwezen. Die kan niet ernaar meer komen voor het systeem van gefinancierde resten, wat ik daar straks noemde.
0: Ja.
1: En hetzelfde geldt voor elk jaar. Hebben heel veel mensen moeten aangifte doen van de inkomstenbelasting. Soms komt het wel eens voor dat mensen aan de telefoon zeggen van ik val onder jullie doelgroep. Ik heb een heel laag inkomen. En dan ben je bezig met invullen online samen met Digit om een aangifte te verzorgen. En dan blijkt dat mensen toch heel veel inkomen of vermogen hebben. En dan zeg je niet meer gelijk nee, maar dan zeg je wel de volgende keer van de sociaal team Gouda is daar niet 1-2-3 voor bedoeld. Dus alsjeblieft volgend jaar alsjeblieft een deurtje verder naar een belastingconsulent die €100 bijvoorbeeld vraagt voor het klusje.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, hoef je niet je financiën bloot te leggen om bij jullie te komen.
1: Nee hoor. Nee.
0: Maar het is gewoon wel echt gemaakt voor de mensen die het gewoon wat moeilijker hebben. En dat is ook niet meer dan fair, want het is natuurlijk, het kost je ook tijd als iemand het kan betalen en het gaat van de tijd af die je misschien aan iemand kan geven die dat echt niet kan dragen. Doen jullie ook bijvoorbeeld iets met consumentenrechten of zo?
1: Zeker. Ik bedoel, als mensen aankopen doen in de winkel of bij een bedrijf of wat ook veel voorkomt, iets heeft met een energieleverancier of een waterbedrijf. Er komen bijvoorbeeld jaarafrekeningen vragen. Of laatst hadden we noodfonds energie wat speelde. Mensen die willen graag kijken of ze daarvoor in aanmerking kunnen komen, ja of nee. Het toetsen, beoordelen van jaarafrekening van energiemaatschappij is best soms ingewikkeld. Hè, waar je op kan letten of hoort te letten.
0: Ik heb soms het idee dat ze het zelf ook niet weten. Als je kijkt naar de beschrijving en dat je denkt van, jullie gooien ook maar gewoon woordjes naar bepaalde bedragen. Ja. En dan als ik het maar niet snap, dan betaal ik wel.
1: Ja.
0: Is dat zo? Of is het wel, klopt het wel echt? Of,
1: nou ja, soms gaat het wel eens fout. Maar dan moet je net weten waar je op let natuurlijk. Hè, waar je moet letten. Om een voorbeeld te geven. Er zijn wel eens situaties dat energiemaatschappij probeert met terugwerkende kracht, als er bijvoorbeeld geen meterstanden zijn doorgegeven, gedurende op een volgende jaren, dan doen ze wel eens een afrekening sturen die gebaseerd is op 3, 4, 5, 6 jaar terug in de tijd.
0: Ja,
1: en dat wordt dan geprobeerd, om het zo te zeggen, terwijl eigenlijk dat niet eens die altijd mag.
0: Ik heb exact hetzelfde gehad natuurlijk. Ik heb toen nog in een soort van semi-rechtzaak gedaan. Die mensen maakten er echt een potje van. Ook gewoon zo gênant.
1: Maar uitgangspunt, wat ik straks zei, wat ik toch even wil benadrukken, is dat iedereen in Gouda is gewoon welkom aan te kloppen bij Sociaal Team Gouda. Maar wij over het algemeen, de mensen die bij ons over de vloer komen, of de drempel overkomen, wat dan natuurlijk al vaak een heel erg dingetje is, om hulp te aanvaarden en of te vragen. Dat is natuurlijk dat is best soms lastig voor veel mensen. Dat de doelgroep zelf, zeg maar, die bij ons komt, is met name natuurlijk mensen in de lagere inkomenscategorie. Of die het financieel lastig hebben om rond te komen.
0: Ja. Ja,
2: en kunnen mensen eventueel ook anoniem bijvoorbeeld met jullie in contact komen? Hulp krijgen anoniem?
1: We hebben nog geen chat of WhatsApp gelegenheid. Zeg maar, is Sociaal Team Gouda wel mee bezig om dat op te zetten.
2: Okay.
1: Ja, ook voor jongeren bijvoorbeeld.
0: Ja, want zit er dan stigma op bijvoorbeeld ook om jullie hulp in te schakelen, denk je?
1: Nou, ik denk wat ik net zei, zeg maar, dat het best moeilijk is om die drempel over te gaan. Je hebt bijvoorbeeld heel veel post thuis van in dit geval aanmaningen van bedrijven of van instanties. En je moet dat je iets moet betalen. En in instantie denk je van nou, het zal zo vaak niet lopen. Ik loop wel los. Ik doe het briefje even in de onderste lade.
0: Hmm.
1: Op een gegeven moment is de fase ongeopende post, de stapel wordt steeds hoger, leggen ze in daar.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kan je niet meer verder. Tenminste, dan krijg je bijvoorbeeld te maken met een deurwaarder die in beeld komt.
0: Ja.
1: Of nog erger, beslag op een salaris of een uitkering. Hè. En dan is het nog steeds lastig voor mensen om de drempel over te komen, om hulp te aanvaarden. En er zijn wel, gelukkig maar heb je in Gouda ook een meldpunt zorg en overlast. Waar ook signalen binnenkomen van mensen die van buren, omwonenden of andere samenwerkende partijen van iets binnenkomt. Een signaal van, goh, het gaat misschien niet zo goed met die man of vrouw. En dat zijpelt dan ook soms door richting Sociaal Team Gouda als mensen openstaan voor hulpverlening.
0: Ja, dat is wel fijn. Mensen moeten ook echt wel gewoon een beetje op blijven letten. Ook op hun eigen omgeving als er iets van noodzaak is. Ik hoop ook dat door middel van dit interview dat er misschien toch luisteraars zijn die het daardoor toch aandurven. Of in ieder geval weten van het bestaan van. Eerlijk gezegd heb ik ook even moeten opzoeken wat het was. En ik had het anders ook niet geweten. Ik vind het heel fijn dat zoiets op zijn plaats is. Want het is soms gewoon echt heel moeilijk om in die rechten en dingen een weg te vinden. Zeker als je er geen kaas van gegeten hebt. En wie wel? Ik bedoel, als je daar wat van weet, dan is het meestal je baan. Het is niet een soort van iets wat je on the side als een hobby gaat doen meestal. Dus heel fijn dat dat kan. Want het kan zo vreselijk duur worden om ook al sta je in je recht, om daar hulp in te krijgen. Is er nog iets wat je... Wil jij nog iets vragen trouwens? Of? Nee, oké. Okay. Is er nog iets wat we nog gemist hebben?
1: Nou, ik denk... Wat ook wel van belang kan zijn voor zo'n gesprek met een sociaal raadsman... kan ook van belang zijn dat mensen bijvoorbeeld al maanden of soms jaren rond blijven cirkelen. Hè, die zitten maal in hun hoofd met een bepaald iets, hè, van een bepaald lopen ze tegenaan. En dan weten ze niet wat ze ermee aan moeten. Hè, dat beheerst hun leven, laat ik het zo zeggen. Hè, die ene kwestie. En dan kan het soms best zinvol en raadzaam zijn om zo'n gesprekken te hebben met een sociaal raadsman. Om dan uit te leggen van dit is wel of niet mogelijk. Dat kan soms al heel veel uitmaken. Waardoor mensen, als ze dat gesprek hebben gehad en gewoon keurig uitgelegd is wat er wel of niet mogelijk is, dat ze daarna weer verder kunnen, een stapje verder kunnen maken in hun leven voorwaarts. Gewoon toekomstgericht bedoelen. Ja.
0: En dat spreekuur kun je dan vrij binnenlopen?
1: Op dit moment is het nog op afspraak. Maar het kan zo zijn dat er binnen nu en een paar maanden of iets langer dat het spontaan gaat worden. Maar op dit moment is het nog op afspraak.
0: Het is nog te druk eigenlijk.
1: Niet zozeer te druk, maar zo is het nu ingericht.
0: Ja, Nou, ik kan me voorstellen als het heeft over die drempel en alles, dat het makkelijker is om als een soort impuls erheen te gaan. Dan dat je helemaal weer jezelf, je naam en alles moet gaan opgeven. Nee. En ik snap ook voor de voorbereiding dat het misschien fijn is om te weten waar je aan toe bent. Maar,
1: nee, maar is een goed punt hoor. Ja. Maar we zijn nu met z'n drietjes in Gouda. En zelf, ik verzorg nu zelf als enige het sociaal raad, de spreekuur, met een mooi woord. Maar als we straks met z'n tweeën of z'n drieën zijn, kan dat misschien veel eenvoudiger.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Waar kunnen mensen informatie vinden hierover en eventueel inschrijven voor die spreekuur en dergelijke? Waar kunnen ze dat doen?
1: Nou, allereerst hebben wij een algemeen telefoonnummer.
0: Een website is over het algemeen beter, omdat mensen anders moeten meeschrijven.
1: Website,
0: daar zou het ook op, neem ik aan, toch?
1: Zeker.
0: Ja, oké.
1: Website www.sociaalteamgouda.nl.
0: Ja.
1: En een e-mailadres.
0: Mm-hmm.
1: En info@sociaalteamgouda.nl.
0: Ja.
1: En het algemene telefoonnummer, maar dat staat op de website.
0: Maar ik mag het noemen, maar dat is niet te houden.
1: Voor de luisteraars 088-900-4321. Ik herhaal 088-900-4321. En verder heeft Sociaal Team Gouda een Facebook-bladzijde.
0: Ja.
1: En LinkedIn. En zo.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon googlen. Ja. Kom je op alles. Ja, Sociaal Team Gouda. Ja. Duidelijk. Ik denk dat we dan aardig duidelijk hebben wat het is. Wat je kan doen. Wil je nog meer weten, kun je naar de website. Bedankt voor je tijd. En voor de interesse ook om in de uitzending te komen. En ik hoop dat mensen er wat aan hebben.
1: Ja, nou, hartstikke graag gedaan.
0: Ja.
1: Bedankt ook.
0: Ja, graag gedaan. En geniet nog straks even van het mooie weer.
1: Goed zo, ga ik doen.
0: En dit was Joop Hardam, sociaal raadsman gemeente Gouda. Je kan dus naar sociaalteamgouda.nl, info@sociaalteamgouda.nl. En je kan ze ook vinden op Facebook, LinkedIn. Gewoon eventjes Sociaalteam Gouda zoeken. En dan kan je gratis en voor niks en anders misschien met een klein beetje, kleine bijdrage, kan je dus geholpen worden in het hele euvel van de bureaucratie in deze vreselijke, ingewikkelde samenleving. Nee, valt mee. Maar mocht je er niet uitkomen, kijk gerust dan eventjes.

0: Ja, dit is alweer het einde van Radio Totaal Normaal. We vinden het allemaal heel erg jammer. Maar over 2 weken weer een nieuwe uitzending. Zelfde tijd tussen 3 en 5, 2 uur lang. Volgende week wordt dezelfde tijd herhaald, Radio Gouwestad. En je kan ons terugvinden op radiototaalnormaal.nl. En ook op YouTube en dergelijke. Zoek gewoon op Radio Totaal Normaal of Radio Totaal Normaal Gouwestad. Vragen is Radio Totaal Normaal uit Gouwestad.nl. Tot over 2 weken. Dan gaan we het over Korsakoff hebben.
1: Ja.
0: Even een zijstapje op het alcoholisme van vandaag. En geniet van het mooie weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan de redactie en de en Leonie, presentatrice.
1: En Marcia.
0: En Jaap. En dankjewel. En Yvonne. En iedereen die het allemaal mogelijk maakt. En geniet ervan verder. En tot over 2 weken een nieuwe Radio Totaal Normaal.
1: Tot over 2 weken.
0: Doei.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
1: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
0: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
7: Je eigen omroep in de buurt.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur spookgoed door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie en vanavond onze techniek. En vanaf tot 9 uur Marcel Voort met Bruce Power. Vanavond is weer een avond waarin we blokjes van bepaalde albums gaan doen. Album was op zich wel leuk, die nummers, maar niet voldoende leuk om te kopen. Maar de nummers die ik wel leuk vond, heb ik aan elkaar geplakt en die gaan we vanavond draaien. We beginnen met het album Songs from the Seasons, maar de tweede cd. Dat album is gemaakt door Joshua Burnell. Dat is een lekkere ouderwetse folk zoals het hoort. En ze geven een perfect beeld in twee albums van de kunstenaarschap van Joshua Burnell. Van het album van Joshua Burnell, drie tracks: The Blacksmith, Boys of Bethlehem en Black is the Color.

Na Joshua Brunel gaan we door met een album Boomerang Town van Jamie Harris. Dat is een album uit 2023. En het is iemand die gewoon haar eigen weg gaat en met een prachtige stem haar liedjes tegen horen brengt. En van dat album de drie tracks achter elkaar, The Fair and Dark Haired Lad, vol, oftewel Devin's Song en Missing Someone, Jamie Harris.

En na het album van Jamie Harris gaan we door met een album van Nick Hart. En dat album is getiteld Sings 10 English Folk Songs. We hadden namelijk al een keer een album gemaakt. Sings 8 English Folk Songs. En een album Nick Hart Sings 9 English Folk Songs. Ja, en dan moet je toch een keer een album maken waarbij je die 10 nummers achter elkaar zingt. Van dat album uit 2020 is dit, 2022 moet ik zeggen, 2 tracks. Dives en Lazarus en May Song. Geniet van Nick Hart. Hij komt later in dit programma nog een keertje terug.

zijn we toegekomen aan het ene laatste blokje. En die is van een album van Maria McCormack, Matters of the Heart. En dat is Ierse blues, folk rock, country, singer-songwriter muziek. Van dat album heb ik drie tracks afgehaald. Girl with Good Intentions, One Night Only en Too Many Days. Geniet van Maria McCormack.

En Maria McCormick gaan we door met Nick Hart. Ja, daar hebben we hem weer. Maar hij doet dit album samen met Tom McCormick. Is opgenomen in 2023. En dat album is getiteld The Color of Amber. En van dat album ook weer drie tracks. The Jolly Bold Robber, Three Jolly Snakesmen en The Raggle Taggle Gypsies. Misschien dat dat laatste bekend voorkomt. Mensen, ik hoop dat je genoten hebt van de blokjes die ik vanavond samengesteld heb. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Blues van Marcel Vos. Wat mij betreft graag tot volgende week. Heel prettig weekend. Dag.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden. Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power, het soulprogramma van Gouwe Stad Radio. Met vanavond onder andere drie rhythm and blues hits uit 1966. I Can't Stand the Rain als klassieker van de avond. Een mini-special over Wilson Pickett. Slaapkamer soul van de Isley Brothers. En hedendaagse soul uit Engeland, de USA en Finland. Maar eerst naar een land dat op geen enkele atlas te vinden is.

Ja, soul-pionier Chris Kenner met The Land of Thousand Dances. Kenner was een zanger en vooral songwriter uit New Orleans die zelf drie bescheiden hits scoorde. En The Land of Thousand Dances is zijn bekendste nummer, maar vooral omdat Wilson Pickett er in 1965 alsnog een nummer 1 rhythm and blues hit van maakte. Sam en Dave deden dat in 1966 ook met het door Isaac Hayes en David Porter geschreven Hold On, I'm Coming. Sam Moore en David Prater, oftewel Double Dynamite.

Ja, zelfs in Australië zijn goede soulbands te vinden. Bijvoorbeeld de Teskey Brothers uit Melbourne. John Teskey zingt en zijn broer Sam Teskey is de tweede gitarist. Want John is ook de eerste gitarist trouwens. Hold Me is van hun debuutalbum Run Home Show uit 2019. De klassieker van vanavond is van Ann Peebles. Een kleine, tengere zangeres met een mooie stem uit de Verenigde Staten. In de jaren 70 was ze succesvol bij High Records, waar ze maar liefst 50 singles uitbracht. Waarvan er 3 de Rhythm & Blues hitparade hebben gehaald. I Can't Stand the Rain was een hit in 1973, rhythm and blues hit. Maar in Europa kennen we het nummer vooral als disco hit in 1977 voor Eruption. En dit is het origineel van Ann Peebles.

Vintage Trouble, een band uit de Hollywood USA. Uit Hollywood USA, die sinds 2010 bestaat. Ze braken door in 2011 na een optreden op de tv bij Jules Holland in Engeland. Ze werkten samen met onder andere Brian May, waren support act voor onder andere Bon Jovi en The Who. De harde kern van de band bestaat uit zanger Ty Taylor en gitarist Nell Colt. Op het nummer The Love That Once Lingered was gastzangeres Lady Blackbird te horen. Een fraai ogende Afro-Amerikaanse zangeres met een aparte stem en een aparte stijl, die zelf ook een paar mooie albums heeft gemaakt. En een daarvan is Black Acid Soul. En daarvan het nummer It'll Never Happen Again met Devon Johnson op piano.

Ja, u had ongetwijfeld herkend Earth, Wind & Fire met Fantasy, een mega-hit uit 1977. Want ja, Disco Soul hoort er ook bij in Soul Power. En dit nummer is overigens ook te vinden op het album All in All. De mini-special van vanavond gaat over de Wicked Pickett, oftewel Wilson Pickett. Hij had een geweldige rauwe stem en veel energie. Ook zijn live optredens waren altijd fantastisch. In de jaren 60 was hij zeer succesvol. Dus we beginnen met twee hits. Mustang Sally uit 1966 en In the Midnight Hour uit 1965. Maar we sluiten af in Philly Style, want later in zijn carrière heeft hij ook in Philadelphia albums opgenomen en daarom heet het album wat we nu gaan draaien ook Philadelphia. And don't let the green grass fool you. Nee, en het gaat niet over gras.

Ja, de late great Wilson Pickett. Hij overleed in 2006 en werd slechts 64 jaar oud. In Europa hebben we ook goede retro soul artiesten. Bijvoorbeeld de 63-jarige zanger-gitarist James Hunter uit het Verenigd Koninkrijk. En de 32-jarige zangeres uit Finland, Ina Forsman. Van beide artiesten gaan we een nummer draaien achter elkaar. James Hunter met Talking About My Love. En dat komt van het album People Gonna Talk uit 2006. En Ina Forsman met Pass You By. En dat is van het gelijknamige album dat verscheen in 2025.

Ja, de Finse retro-soulzangeres Ina Forsman met Pass You By. En dat komt van het gelijknamige album uit 2025. En ja, die heeft nog één nummer 1 Rhythm and Blues uit 1966 te goed. En dat is Motown Soul van niemand minder dan Stevie Wonder. Een levende legende uit het genre met Uptight.

Ja, dat swingt vanuit Syl Johnson, een soulzanger uit Chicago. En hij had een hit in 1973 met dit nummer, Back for a Taste of Your Love, opgenomen voor High Records uit Memphis. Ja, zo vlak voor het slapen gaan is slaapkamersoul zeer gepast. We duiken figuurlijk tussen de lakens met de Isley Brothers.

Ja, de relaxte muziek van de Isley Brothers, Between the Sheets. En we sluiten in stijl af met Isaac Hayes, Hang Up on My Baby. U bedankt voor het luisteren. John Goedkoop, bedankt voor de techniek. Graag tot de volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten wat u bereikt.

ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou.

Dus werd een brand gesticht. De politie machteloos en het verkeer ontbreekt. Kranten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen derailleerden, in het leger werd gemuid. Schoolgebouwen opgeblazen, bloedvergieten overal. Vragen in de Kamer en het kabinet ter val.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners